0: kiss.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
3: Zit-idee.
4: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
3: Zit-idee, zit-idee.
4: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
3: Zit-idee, zit-idee.
4: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
3: Zit-idee.
4: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
5: Goedemorgen, en Trump kreeg gelijk, had hij dat volgens mij niet echt verwacht. Een ingetrokken rode kaart en een klinkende overwinning van de Rode Duivels. Ja, het geeft die plaats in de kwartfinale toch meer glans, hoor.
6: Your golden years.
5: Maar goed gedaan, zeg.
6: Nostalgie plus.
5: Het nieuws van 7 uur, hier is Frankie Caljon.
7: Goedemorgen. Onze Rode Duivels stoten door naar de kwartfinales op het WK voetbal. Ze overklasten de Verenigde Staten met een knappe 1-4 score. Bondscoach Garcia begon met een verrassende opstelling zonder Doku en De Bruyne. Maar ze heeft dus gewerkt. De Duivels toonden passie en grinta en kwamen al snel op voorsprong. De Ketelaar maakte al na amper 9 minuten de openingstreffer. De Amerikaan Tillman maakte wel nog even gelijk, maar de Ketelaar had opnieuw een antwoord klaar. Daarna volgden ook nog goals van Van Aken en Lukaku. België heeft een statement gemaakt, zei doelman Thibaut Courtois na afloop. Wel nog een domper op de feestvreugde. Amadou Onana moest na een pijnlijke val al na 20 minuten naar de kant. Het zag er niet goed uit. Hij kwam een tijdje later met een stevig ingebakte knie en krukken weer naar buiten. Onze Belgen nemen het vrijdagavond in de kwartfinale op tegen Europees kampioen Spanje. Het versloeg gisteravond Portugal met 0-1. Het enige doelpunt viel pas in de blessuretijd. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stapte meteen na de wedstrijd op. En nog tot en met zaterdag geldt code geel voor de hitte. Dat heeft het KMI afgekondigd. De waarschuwing geldt voor alle provincies. Aan de kust geldt code geel wel pas vanaf donderdag. De hele week krijgen we opnieuw temperaturen rond 30 graden en meer. KMI raadt aan om waakzaam te zijn, vooral voor oudere en kwetsbare mensen. Drink bijvoorbeeld meer en sta niet te lang in de zon. Zon en wolken. In de namiddag klaart het meer op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Woensdag eerst zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag dan zonniger en ook wat warmer rond 30 graden.
5: Dankjewel, Frankje. 15 kilometer file op deze dinsdagmorgen. 24 minuten verlies je momenteel op de A12 Boom-Brussel van Londerzeel tot Wolvertem. Op de E19 Antwerpen-Mechelen komt er 10 minuten bij van Kontich tot Rumst. Op de E429 Doornik-Brussel 5 minuten van Tubeke tot Bergense-Steenweg. En 5 minuten trager op de binnenring rond Brussel van Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningslo. Ik denk dat de supporters van de Rode Duivels met heel veel waren vannacht en dat ze nog allemaal in hun bed liggen.
8: Van je leven.
9: Johan Henneman.

is maar één onderwerp vandaag en dat is natuurlijk het voetbal. Dat zijn de Rode Duivels die een klinkende overwinning behaalden op de Verenigde Staten. Ondanks al dat gedoe met die rode kaart 4-1. Als dat geen mooi resultaat is.

Bijna 14 over 7. Hier beleef je de zomer van je leven. Hier bij Nostalgie Plus. Met al die fantastische hits uit jouw golden years. En dat het zomer is, dat zullen we geweten hebben. De Love and Spoonful zet het zo meteen nog even in de kijker. Maar ik ook, want het weerbericht is natuurlijk ook altijd belangrijk. Ook al is het natuurlijk eenzelfde liedje over warme temperaturen. Vandaag krijgen we een wisselend bewolkte dag. Vanaf het westen klaart het in de tweede helft van de namiddag op. En de temperaturen liggen tussen 24, 25 graden aan zee. Tot 27 à 28 graden in het centrum van het land. En zelfs een 30 graden in Belgisch Lotharingen. En vannacht krijgen we een zachte nacht. 17 à 18 graden. Dus het valt nog wel mee om in slaap te vallen. En dan de komende dagen na morgen donderdag 31 graden. Vrijdag 32 graden. Ook zaterdag zitten we boven de 30 graden. Aan zee blijft het een stukje frisser. Met temperaturen rond 24 of 25 graden. En... weet dat het KMI

0: Een van de leukste Belgische groepen zijn toch wel de radio's geweest. Helaas zijn ze moeten stoppen, hebben ze dat beslist na de dood van een van de broers van Robert Mossu. Zoals dat She Goes Nana heb ik voor jou klaarstaan straks.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Kom ook koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
9: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
11: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Neem zeker je tijd om aan je dag te beginnen aan deze dinsdag de 7e juli. Met een kop koffie erbij en met een grote hit uit jouw Golden Years erbij, zoals deze van Candy Staten.

0: Als er één rock'n'roll held is die tot de verbeelding blijft spreken, dan is het wel Elvis. En overal ter wereld waren er mensen die Elvis volgden eigenlijk en die er hun eigen ding mee deden. Zoals de Italiaan Adriano Celentano. Je hoort Celentano. Je hoort hem hier straks in de zomer van je leven op deze dinsdagmorgen.
1: Goedemorgen. Onze Rode Duivels spelen vrijdagavond om 9 uur hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. De Duivels overklasten de Verenigde Staten met 1-4 en maakten een echt statement. Het tactisch plan werd perfect uitgevoerd, zegt kapitein Yuri Tielemans. De Rode Duivels vertrekken vanmiddag weg uit het vertrouwde Seattle en reizen door naar Los Angeles, waar de kwartfinales plaatsvinden. De Brusselse regering heeft een principeakkoord bereikt over een sociaal klimaatplan. Dat meldt staatssecretaris Ans Persoons. De regering investeert 226 miljoen euro in een sociaal rechtvaardig klimaattransitie met aandacht voor kwetsbare gezinnen en micro-ondernemingen. Het gaat dan om steun bij energierenovatie van woningen via premies en renteloze leningen en ook de uitbreiding van duurzame mobiliteit. En de gemeente L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdverenigingen om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends nog activiteiten te organiseren in het bos. De burgemeester wil zo elk risico op een mogelijke wolvenaanval vermijden. Afgelopen vrijdag werden zo'n 20 schapen doodgebeten door wolven. De geplande kampen kunnen wel nog doorgaan. Volgens experten is het risico wel bijzonder klein. In ons land is nog nooit iemand aangevallen door een wolf. En dan nog het weer, zon en wolken. In de namiddag klaart het meer op vanaf het westen met maximaal rond 28 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Luister, zo ziet een ochtendspits eruit na een gigantisch goede wedstrijd van de Rode Duivels. En omdat vakantie is, 21 kilometer file. De vertragingen vandaag op de A12 Boom-Brussel verlies je een kwartier van Londerzeel tot Wolverton. 10 minuten erbij op de E19 Antwerpen-Mechelen. Van Kontich tot Mechelen-Noord op de E429 Dordrecht-Brussel. Plus 7 minuten van Tubeek tot Bergen-Systeemweg. Ook 7 minuten erbij op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Machelen-Woluwelaan. En op de A12 Boom-Antwerpen 5 minuten trager. Van Aartselaar tot het kruispunt Krijdalaan, Kontichse Steenweg.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Je zal vannacht maar dat pintje te veel gedronken hebben. Tijdens de buitenactiviteit met de Rode Duivels op grootscherm. En dan word je nu wakker geroffeld, want dat is het eigenlijk wel. Slecht voor je hoofd hoor, deze Adriano Celentano en Pies en Colin Hansen en Chusel. Tom Jones komt eraan met Jep Yourself.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

Met Tom Jones in een zelfbedieningsrestaurant. Of toch iets in die stijl. Zelfbediening in de liefde. Help yourself bij Nostalgie Plus op deze dinsdag. En morgen, vergeet het niet, zaterdag de Vlaamse top 100, want het is Vlaamse feestdag. En volgende week, dinsdag, de Franse top 100, want het is Franse feestdag. En stemmen voor die classiclijst in de classic maand van Nostalgie Plus. Deze maand kan via onze website nostalgie.plus.

De 80's en een van mijn favoriete platen komt van een van mijn lievelingsartiesten, Joe Jackson. En Be My Number 2. Het is 13 voor 8. De kranten zijn binnen op deze 7e juli en die lopen een beetje achter de actualiteit aan. Want de Rode Duivels die hebben hun wedstrijd gewonnen met 4-1 tegen de Verenigde Staten. Maar dat zal voor de kranten van morgenochtend zijn. Het Nieuwsblad heeft het onder andere over de regering die op zoek gaat naar geld. De Wever moet op zoek naar 7,7 miljard. In de Standaard wordt dat regering De Wever moet nog meer geld besparen om Europa tevreden te stellen. In de Morgen, premier De Wever zoekt 7,7 miljard voor begroting. En in de Belangenregering moet op zoek naar 7,7 miljard. En dan is er natuurlijk ook nog de hele affaire rond die rode kaart die ingetrokken is. De affaire Balogun. En plots supporterde iedereen voor België. Trump geeft toe dat hij FIFA belde in het laatste nieuws. Plots stond bijna heel de wereld achter de Rode Duivels. In de Standaard is dat een van de titels. En in het belang wordt dat hoe Trump en Infantino de hele wereld achter België kregen. En het heeft geholpen, hè. Het Nieuwsblad heeft het ook nog over de Ronde van Frankrijk op zijn voorpagina. Na 3 etappes rijdt Pogacar in het geel. Het laatste nieuws, vakbond dreigt met staking op Zaventem, vakantievluchten in het gedrang. En politie verhoort tieners van schoolbusdrama Buggenhout. De Standaard dan, problemen stapelen zich op voor Chinese investeerder Antwerpse haven. En in de Morgen hebben we het nog over topchef Johan Segers. Hij trekt de deur van het fornuis achter zich dicht. Gazet van Antwerpen van Hals ziet er al na amper 3 weken doorverkocht aan Nederlandse aannemer. En Pogacar slaat dubbelslag. We zijn pas 3 dagen ver en Tour lijkt gereden. En na Marten is nu ook Hanne zwanger van het tweede kindje. En dan zitten we helemaal in K3-sfeer. Het belang heeft het ook nog over de warmte, al 3e hittegolf en in aantocht. En we zitten amper in de zomervakantie. Dat zijn ze, de titels in de Vlaamse.

Een heerlijke zomerse dinsdag staat op het programma. En dan kan je erop uitdrukken met de fiets, met het stalen ros, maar het mag ook een paard zijn. Eentje van vlees en bloed, naam hoef je niet te kennen. Als je maar kan zadelen en als je het maar op de juiste manier weet aan te raken en bevelen kan geven, dan komt het allemaal goed. Wat een zomerknaller is dit toch?

0: Brian Adams had dat goed gezien. Hè? Eind mei heeft hij het nummer uitgebracht. Perfecte timing om in de zomer van 85 een dikke, dikke hit te scoren. Met deze Summer of 69. Bee Gees. En we zitten straks in de 70s na het nieuws.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
0: Goedemorgen. Het wordt een heerlijke zomerdag met zachte temperaturen. Zomerse temperaturen. 24, 25 graden en een graad of 28 in andere plaatsen. Ja, vul je rugzak en trek bijvoorbeeld naar het strand. Is dat geen idee? Het is 1 over 8. Nieuws krijg je van Fraukje Kallion. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Onze Rode Duivels gaan naar de kwartfinales op het WK voetbal. Ze overklasten de Verenigde Staten met een knappe 1-4 score. Ondanks alle heisa over de Amerikaanse spits Balogun. Maar daar trokken de Duivels zich niet van aan. Ze toonden passie en grinta en kwamen dan al snel op voorsprong. De ketelaarden scoorden maar liefst 2 keer en ook Van Aken en Lukaku loodsten ons naar de gedroomde kwartfinale. België heeft een statement gemaakt, zegt kapitein Youri Tielemans nog. Wel een domper op de feestvreugde, want Amadou Onana verliet het veld al na 20 minuten in tranen met een stevige knieblessure. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Onze Rode Duivels nemen het vrijdagavond in de kwartfinale op tegen Europees kampioen Spanje. Het versloeg gisteravond Portugal met 0-1. Het enige doelpunt viel pas in de blessuretijd. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stapte meteen na de wedstrijd op. In de Turkse hoofdstad Ankara begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Het draait vooral om defensie. De regeringsleiders zullen praten over de defensiebudgetten, want bij elk lidstaat moet dat hoger liggen dan 2%. Tegen 2035 gaat het zelfs om 5%. Ons land haalt die doelstelling voorlopig niet, maar de regeringspartijen willen dat wel nog verder optrekken. Premier De Wever, defensieminister Theo Franke en buitenlandminister Prevot zijn afgereisd naar Turkije om erover te praten. Zon en wolken. In de namiddag klaart het meer op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Woensdag eerst zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag zonniger en ook wat warmer rond 30 graden.
0: Dankjewel vrouwtje, tot straks. En ik durf erom wedden, het gaat stil zijn op straat vrijdagavond als onze Rode Duivels hun kwartfinale spelen. Eens kijken naar de weg, 39 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer op de A12 Boom. Brussel gebeurde een ongeval ter hoogte van Wolvertem. File vanaf Londerzeel, die verliest daar 32 minuten. Op de E19 Brussel-Antwerpen een kwartier extra van Mechelen-Zuid tot Rumst. Ook 15 minuten erbij op de E19 Antwerpen-Mechelen. Van Kontich tot Mechelen-Noord en op de A12 Boom Antwerpen komt er 10 minuten bij van Aartselaar tot Wederijk. Andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 7 minuten.
8: De zomer van je leven.
9: Johan Henneman.

8 over 8 mocht je nu pas de slaap uit je ogen wrijven. De Rode Duivels, ja, dat zal je jongens extra moeten wrijven. De Rode Duivels, die hebben schitterend gewonnen. 1-4 is het geworden in de wedstrijd met de Verenigde Staten op het WK-voetbal. Dus een tragedy was het allerminst. Het is 8 over 8. Ja, het is soldeperiode. Op naar de winkel, naar de schoenenwinkel voor nieuwe laarzen. Samen met Nancy Sinatra bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven.

Wat een gratie, wat een schoonheid, wat een verschijning. Het hele strand kijkt om als zij voorbij komt. En als je goed oplet, de golven die gaan nog net iets wilder tekeer wanneer ze op het strand slaan. Allemaal voor die Beach Baby van First Class. Het is 8:15. Natuurlijk heb ik vandaag tijd voor jouw verzoekjes. Fluit je dag op de gepaste manier in met jouw favoriete plaat uit jouw Golden Years. Vraag die gewoon aan, hè. Je kent ons nummer. WhatsApp 0477 900 800 0477 900 800.

0: Op deze classic zou ik zeker stemmen voor de Belgische top 100 in de classic maand van Nostalgie Plus. Op deze Love Games van Schmutz en stemmen voor die fantastische lijsten kan natuurlijk nog altijd via nostalgie.plus.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

Zes voor half negen was ik daar net iets te snel met dat telefoonnummer, met tot ons WhatsApp-nummer. Want via WhatsApp kan je ons bereiken. Kan je bijvoorbeeld een verzoekje aanvragen? 0477-900-800, dat is het. En 0477-900-800. En dan kun je je dag meteen op de goede rails zetten. En erin vliegen en een nummer een hele dag meenemen. Een vrolijk nummer, een vrolijke hit uit jouw golden years, uit de 60s, 70s of 80s. Ja, daarvan kan je onze lijn gebruiken. Gewoon dat plaatje waar je zo van houdt aanvragen. Hier is

0: Pardo, dat is een rode duivel, maar je hebt nog een andere Pardo, een Spanjaard. En die scoorde in de hitparade van 1980, 1981 was het zelfs al. Met de No Me Hables, dat is voor zo. Eerste hoofdpunten van het nieuws, het is 8:30, hier is Frankje.
1: Goedemorgen. Buitenlandse media zijn lovend over de 1-4-overwinning van onze rode duivels tegen de Verenigde Staten. En vooral het woord gerechtigheid weer klinkt, want na alle heisa over de Amerikaanse spits Balogun. Na een telefoontje van Amerikaans president Trump mocht hij weer meespelen, ondanks een rode kaart. De Franse sportkrant L'Équipe schrijft al die moeite voor dit. België domineerde met gemak. Volgens de Telegraaf gaan de rode duivels verdiend naar de kwartfinale. En de Britse omroep BBC had het dan weer over een futloze prestatie van de Amerikanen. Onze rode duivels spelen vrijdagavond om 9:00 hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. De duivels overklasten de Verenigde Staten met 1-4. Ze trekken vanmiddag al weg uit het vertrouwde Seattle en reizen door naar Los Angeles, waar de kwartfinale plaatsvindt. De duivels krijgen daar ook koninklijke steun, want koning Philippe zal de kwartfinale mee vanuit het stadion volgen. En in de belangrijke zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd geraakt door een onbekend projectiel, zegt het Britse maritieme agentschap. Aan boord brak brand uit, maar niemand raakte gewond. De voorbije maanden werden nogal schepen aangevallen. Volgens VS zit Iran erachter. En dan het weer. Zon en wolken. In de namiddag klaart het meer op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 34 kilometer file nog, het is heel erg rustig onderweg. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer op D19 Brussel-Antwerpen. Plus 16 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Je verliest een kwartier op D19 Antwerpen-Mechelen. Van Kontich tot Mechelen-Noord heeft met de werken daar te maken. Op D403 Doornik-Kortrijk. Plus 10 minuten van Tonblijven tot Estaing-Pouilly. En ook 10 minuten erbij op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Bergen-Systeemweg. Andere vertragingen maximaal 7 minuten en zijn maar enkele files. Dus het is heel erg rustig onderweg.
3: Met Johan Henneman.

0: Boys in de jaren 70 verschenen op Tapestry, dit nummer. En dat album Tapestry, dat is in heel veel platencollecties terechtgekomen. Wellicht ook de jouwe, You've Got a Friend van Carole King. Straks terug naar 1987, dat jaar staat centraal vandaag in de zomer van je leven.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 43% korting op rijdvarkens en kalfsgehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De zomer van je leven. Niet alleen in 2026, maar ook 40 jaar geleden in 1987.
1: De zomer van 1987.
0: De zomer van 1987 was de zomer waarin Patrick Hamers werd opgepakt en moest ondervraagd worden voor een overval in Wilselen. En hij zat eigenlijk in de gevangenis van Leuven en toen hij eigenlijk teruggebracht werd vanuit Heverlee, werd de auto tegengehouden waarin dat gebeurde. De bestelwagen en zwaar gewapende gangsters die het transport tegen hebben zelfs agenten verwond. En Hamers die sprong samen met de gangsters in een snelle Audi 80 en verdween. En werd pas in 1989 teruggevonden en aangehouden in Brazilië. Patrick Hamers, leider van een van de meest criminele bendes in ons land. En berucht en beroemd geworden vanwege de overvallen op postwagens en securitastransporten. Goed voor honderden miljoenen frank. En 1987 was ook de zomer van Whitney Houston. Want Whitney Houston die had in mei al een plaatje uitgebracht. Niet zomaar een plaatje. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. In een productie van Nerada Michael Bolden. Ze kreeg voor het nummer een Grammy Award het jaar daarop. Het werd haar tweede Grammy Award. En ze is een van de best verkochte zangeressen ooit. En van Whitney Houston en van de zomer van 87, een nummer waar je ongetwijfeld uit de bol bent opgegaan. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

Hij bracht de wereld in vervoering. Het is te zeggen vooral de vrouwelijke wereld. Julio Iglesias en Jeremy. Ik heb nog wat romantiek tot aan het nieuws met de Moody Blues. Natuurlijk ken je die nog. Misschien heb je wel iemand leren kennen op Nights in White Satin.

0: Het gevoel op te moeten staan is helemaal weg. Je wil je nog eens omdraaien en verder genieten. Dankzij deze heerlijke 60s classic van de Moody Blues. Wat dacht je van ABBA? Goed idee, hè? Straks na het nieuws.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Zit idee.
7: Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: Zit idee.
7: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
6: Zit idee.
7: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: Zit idee.
7: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
0: De zomer vieren, dat doe je hier met die classics uit jouw golden years in de zomer van je leven.
8: Your golden years. Nostalgie plus.
0: Het is 9:00. Hier is het nieuws met Frankie Caljon.
9: Goedemorgen. Iedereen staat fors achter onze rode duivels. Ook onze koning Philippe. Hij reist voor de kwartfinale tegen Spanje naar het Amerikaanse Los Angeles om onze rode duivels aan te moedigen. Hij was er dit WK nog geen enkele keer bij. Die boost zal wel nodig zijn voor een stunt tegen Spanje. Want Spanje heeft in 5 matchen op dit toernooi nog geen enkel doelpunt tegengekregen. Onze rode duivels stappen vanmiddag al op het vliegtuig. Daar krijgen ze ook een welverdiende rust. Vrijdagavond om 9:00 is het dan zover. Buitenlandse media zijn intussen lovend over de 1-4-overwinning van onze rode duivels tegen de Verenigde Staten. En vooral het woord gerechtigheid weer klinkt na alle heisa over de Amerikaanse spits Balogun. Want na een telefoontje van Amerikaans president Trump mocht hij wel weer meespelen, ondanks een rode kaart. De Franse sportkrant L'Équipe schrijft al die moeite voor dit. België domineerde met gemak. Het Spaanse AS grapte dat Trump nu overweegt om vanaf morgen een importheffing van 100% in te voeren op Belgisch bier. De onderzoekscommissie naar de Brusselse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard is afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draait rond de wantoestanden en gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook nog een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk strafbare feiten binnen de Anderlechtse Haard. Het is onduidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. En in de Turkse hoofdstad Ankara begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Het draait vooral om defensie. De regeringsleiders zullen er praten over de defensiebudgetten, want bij elke lidstaat moet dat hoger liggen dan 2%. Tegen 2035 gaat het om zelfs 5%. Ons land haalt die doelstelling voorlopig niet, maar de regeringspartijen willen dat wel nog verder optrekken. Premier De Wever, defensieminister Franke en buitenlandminister Prevot zijn afgereisd naar Turkije. Zon en wolken. In de namiddag klaart het op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag zonniger en ook wat warmer, rond 30 graden dan.
0: 29 kilometer file, nog de vertragingen van 10 minuten en meer. Er staat een defect voertuig op de binnenring rond Brussel, ter hoogte van Vilvoorde Koningslo. File rijden vanaf Strombeek-Bever, je verliest er 18 minuten. Op de E19 Brussel-Antwerpen een kwartier extra van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de E411 Doornik-Kortrijk, daar komt er 10 minuten bij van Templeuven tot Estaing-Puy. 10 minuten trager ook op de E19 Antwerpen-Mechelen van Kontig tot Mechelen-Noord. En ook 10 minuten erbij op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Bergen-Systeem. Andere vertragingen. Dat zijn er niet veel, een paar files, maximaal 5 minuten.
10: zomer van je leven.
11: Johan Henneman.

Wat maakte ze ons toch gelukkig in de 70s? ABBA, onder andere met deze teken Chance on Me. Het is 7 over 9, de zomer van je leven. Ik heb straks de Hollies voor je klaarleggen met He Ain't Heavy, He's My Brother. Maar eerst deze wereldreizigers van oost naar west, van noord naar zuid. Die dan de Souza, een 4.

Zaterdag de Vlaamse top 100. Volgende week dinsdag op de Franse Nationale Feestdag de Franse top 100. En er zijn er nog wel meer van die heerlijke lijsten in de classic maand van Nostalgie Plus, zoals de zomer top 500. En dan moet je deze holly zeker instemmen. Surf naar nostalgie.plus en aarzel niet langer. En zet hem in je top 3. Deze, he ain't heavy, he's my brother. Goedemorgen.

0: Barry White is niet de eerste, de beste, dat weet intussen wel al. Die had een orkest, een groot, groot orkest. 40 man maakte daar deel van uit. En had schitterende backing vocals van The Love Unlimited Orchestra. En die zitten in Love's team, die komt er zo aan.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Lotto is op zoek naar handen.
6: Wat?
7: Handen?
5: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
6: Oh, een cabrio.
5: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
6: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
8: C'est
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
10: Yes! Allee, jongen, zo'n snelheid, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

Ik vind dat het altijd zomer is op de radio. En zeker bij Nostalgie Plus. Met al die heerlijke platen uit jouw golden years. Uit de 60s, 70s, 80s. Die je overal met je kan meenemen. Via FM, via de Nostalgie app, via DAB+. Ook op je televisie zit het. En ook op de website nostalgie.plus. Spanish Soul van Mink DeVille. Dat is voor dadelijk na Dionne Warwick en Heartbreaker.

0: wegenkaarten lezen. Je moest het wel kunnen in de jaren 70. Tony Christie vraagt er toch nog eens alles, alleszins aan een voorbijganger. Is this the way to Amarillo? Straks hier bij Nostalgie Plus. En ik heb nog een paar files. 24 kilometer in totaal. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E19 Brussel-Antwerpen. Een kwartier extra van Mechelen-Zuid tot Rumst op de binnenring rond Brussel. 10 minuten erbij. Van Strombeek tot Machelen-Woluwelaan. 10 minuten trager ook op de A12 Brussel-Boom. Van domein Levendalen tot Londerzeel. En op de E429 Doornik-Brussel verlies je 10 minuten. Van Tubeke tot Bergen-Zeestevig. Andere vertragingen zijn er ook wel een paar. En daarin verlies je maximaal 5 minuten.
1: Nostalgie Plus met Johan Henneman.
2: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew

0: Welke plaats was er prominent aanwezig in de hitlijsten in 1987? Daarover heb ik het straks. Een van die platen, hè. In de zomer van 1987. Na Diana Ross en Lionel Richie. Pure romantiek. Endless love bij Nostalgie Plus.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Diana Ross staat op de Lokerse feesten dit jaar. Op 31 juli 82 is ze intussen. Maar van stoppen, daar is nog lang geen sprake van. En Lionel Richie die is onlangs onwel geworden. Eind juni was er dat nieuws. Tijdens een optreden in Amerika. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling. Maar hij is weer aan de betere hand. Ja, Dancing on the Ceiling. Zou ook onwel worden hoor.

0: van 1987.
1: Een brok geschiedenis, Wereldoorlog 2. Rudolf Hess, de rechterhand van Adolf Hitler, zijn plaatsvervanger. Die pleegde zelfmoord in de Spandau-gevangenis in Berlijn. Want Hess was na de oorlog veroordeeld op de processen van Nuremberg in 1946 voor complotvorming en misdrijven tegen de vrede. En hij pleegde zelfmoord op 17 augustus 1987. En dan was er die grote hit in 1987. In de zomer van dat jaar, hoewel het nummer al een paar jaar oud was, werd het toen pas een dikke hit bij ons. En het past perfect bij zomerweer. Hè. Tony Esposito uit Italië met Papa Chico.

Weet je wat ik leuk zou vinden? Een radiostudio in een poolhouse aan een groot, heel erg groot opluchtzwembad. En iedereen is welkom, iedereen mag erin springen, iedereen mag er plezier in maken. En iedereen mag genieten van de muziek van Nostalgie Plus. Ik zie dat helemaal zitten. Nu de baas nog overtuigen. Dat is een paar andere mouwen natuurlijk. Hier is Billy Swan. Nou, die wil wel een centje geven. I can help.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
5: Oh nee, onze buren zijn er ook.
6: Moffe,

0: En toch wat een chique mobiloom, zo.
1: Een chique wat?
2: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
1: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
3: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
2: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
3: Massa, zo'n schone lounge staat.
0: Mo, hij komt ook van de Weber.
3: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weber.
5: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Een classic vol zonnige vibes. You to me are everything van The Real Thing. Die mannen staan dadelijk klaar voor jou. Your golden years. En nu het nieuws van 10 uur. Krijg je van Frankje Caljon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Onze stroomfactuur wordt aantrekkelijker. Je zal jaarlijks zo'n 80 euro minder moeten betalen op je elektriciteitsfactuur. De gasfactuur wordt wel 80 euro duurder. Vlaams minister van Energie, De Prater, heeft een taxshift klaar. Die moet vooral het elektrisch verwarmen aantrekkelijker maken. Voor een gezin dat meer dan 3,5 megawattuur per jaar verbruikt, krijgt een nog groter voordeel. De Prater kondigde gisteren ook al een afkoelingsplan aan om de warmtepomp aantrekkelijker te maken. De taxshift gaat in vanaf 2028. De onderzoekscommissie naar de Brusselse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard is afgelopen. Na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond wantoestanden en gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook nog een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk strafbare feiten binnen de Anderlechtse Haard. Het is onduidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. De wegwijzers langs onze autosnelwegen krijgen een make-over. Met nieuwe en strakkere richtlijnen wil het agentschap Wegen en Verkeer meer duidelijkheid en de verkeersveiligheid verhogen. Zo zullen alle pijlen op de verkeersborden naar boven wijzen. Het verkeer zal volgens Verkeersinstituut Vias vlotter verlopen, want bestuurders nemen dan sneller de juiste beslissing en kunnen beter voorsorteren. Ook de klassieke groen-gele verkeersborden die een afrit aankondigen worden zwart-wit. Zon en wolken. In de namiddag klaart het meer op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag zonniger en ook wat warmer rond 30 graden.
2: 13 kilometer rest er nog liever van een heel rustige ochtendspits. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E403 door Kortrijk. 11 minuten erbij van Tampluiven tot Estaing-Puy. 10 minuten trager op de E429 door Brussel van Tubeke tot Bergense Steenweg. En ook 10 minuten extra op de E19 Brussel-Antwerpen van Mechelen-Zuid tot Rumst.
4: Van je leven.
5: Johan Henneman.

Het is niet alleen de ideale muziek voor het strand om te gaan surfen, maar ook bijvoorbeeld om te cruisen, hè, met zo'n open dakwagen. Een cabriolet, ja, zo noemen ze dat. De Beach Boys. Altijd heerlijk zonnig en zomers. Raymond van het Groene Woud. En gelukkig zijn.

0: Een van de nummers die zeker niet mag ontbreken op je zomersoundtrack, op je vakantiesoundtrack. Als je vertrekt met vakantie, moet je mee hebben als je een lange autorit voor de boeg hebt. Het liever Go Your Own Way van Fleetwood Mac. En die komt zeker nog langs na Ellen Petit trouwens. Want die zit weer op de luchthaven van Zaventem.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
10: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
11: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
9: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
10: Oh, maar dat is correct.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
13: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
14: Zit idee.
13: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
14: Zit idee.
13: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
14: Zit idee.
13: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

Net alsof hij op zijn blote voeten door het veld wandelt en af en toe een brandnetel tegen zijn tenen krijgt. Ai, ai, ai, ai, ai. Marvin Gaye bij Nostalgie Plus. Op deze dinsdagochtend in de zomer van je leven. Zometeen naar Brussels Airport. Bij Alan Petrie. Na American Breed. Bend Me, Shape Me.

0: Wie met vakantie vertrekt, die krijgt letterlijk vleugels.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: En Ellen Petri die heeft haar tenten opgeslagen op Brussels Airport. En die is daar met geen stokken weg te krijgen. Is het niet, Ellen?
2: Absoluut. En ik ben hier nog altijd op de luchthaven. En aan de check-in. Maar je moet het helemaal zelf doen, mevrouw. Wat is jouw naam?
3: Wendy. Wendy David.
2: Wendy. Ja. Ben je aan het stressen?
3: Wel, ik kom goed op tijd om die stress een beetje te vermijden. Ik heb nog tijd genoeg. Ik ga wel iemand vinden, dus dat komt wel goed.
2: Naar welke bestemming ga je?
3: Barcelona.
2: Naar Barcelona? Ja. Ga je alleen?
3: Nu ja, maar ik ga in Barcelona wel een vriendin uit Duitsland tegenkomen. Dus we gaan vanaf Barcelona reizen we verder samen.
2: Ja. En ben je iemand die heel veel alleen reist?
3: Nee, eigenlijk niet. Het is de eerste keer dat ik alleen ga vliegen. Ja, maar kom.
2: Vliegen ook?
3: Nee, vliegen heb ik al gedaan, hè. Maar helemaal solo is de eerste keer, ja.
2: En Barcelona, wat verwacht je daar? Want dat is strand, dat is shopping, dat is cultuur.
3: Het is niet de eerste keer, het is de derde keer dat ik ga. Ja. Maar deze keer is het een beetje anders. Ik ben Zumba-instructeur van beroep, bijberoep. Dus af en toe ga ik naar daar om Zumba-vrienden terug te zien. Of om Zumba-lessen te volgen of trainingen. Maar deze keer is het de eerste keer dat we ook een mini-cruise gaan doen. Dus we gaan van vrijdag tot zondag de boot op. En dan is het ja, overdag Zumba. En 's avonds feestjes. Dus voilà.
2: En op de boot heb jij geen angsten?
3: Ik weet het niet.
2: Ah, dus ook nog nooit op een boot gezeten?
3: Wel eens een ferry tussen Zeebrugge, Engeland. Maar dat is meer dan 20 jaar geleden. Dus ja, we gaan zien.
2: Ik hoop alvast dat je zo snel mogelijk zal kunnen ontspannen. Ik weet niet of dat op het vliegtuig zal zijn. Of als je een voet aan land zet in Spanje, in Barcelona.
3: Dankjewel.
2: Maar we gaan eerst dat hier oplossen met die bagage.
3: Ik ga iemand zoeken, want ik heb mijn ticketje dus al. Dus in principe is mijn bagage weg. Maar ze staat er nog.
2: Ik neem aan dat jij niet de eerste bent die dit probleem heeft.
3: Voilà. Dus, en tijd genoeg, dus komt helemaal goed.
2: Ja. Toffe madame. Veel succes alvast. Nostalgie Plus.

0: In zijn beruchte carrière liet Alice Cooper heel af en toe zijn ruwe bolster weg. En dan kreeg je prachtige dingen zoals How You Gonna See Me Now. Een heerlijke ballad. Ik ga die zo meteen draaien in de zomer van je leven. Dus kijken wat er nog van problemen zijn onderweg. Fritsmeister geeft 17 kilometer file in het totaal. Dit zijn de vertragingen van 5 minuten en meer. Op de E403 Doornik-Kortrijk 10 minuten erbij van Templeuve tot de Estaing-Puy. 10 minuten trager ook op de R4. Merelbeke-Zelzaten, dat stuk van Brugsevaart tot Wippelgem. 10 minuten trager ook op de E19 Brussel-Antwerpen van Mechelen-Zuid tot Rumst. En 5 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen van Aartselaar tot het kruispunt Kleidalaan. Context is Steenwegen op de E429 Doornik-Brussel. Ook 5 minuten trager van Tubeke tot Bergense Steenweg.
1: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
2: Nostalgie Plus. Met Johan Henneman.
3: C'è folla tutte le sere. Nee, cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

0: voor het veel te heet wordt. Voor ik je dan aan het werk zet, doe het vandaag al. En surf naar nostalgie.plus en geef jouw favoriete een stem voor al die heerlijke lijsten die we gaan draaien deze maand.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi, leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt, avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de Zomer Top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Massa, zonneschone lounge staat.
5: Mm-hmm.
6: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
7: Solden bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het beste uit de

0: De zomer van
1: 1987.
2: In de zomer van 89, op 9 juli meer bepaald, komt een nieuwe Bondfilm uit. Roger Moore was toen James Bond af en werd opgevolgd door Timothy Dalton, die trouwens mee zou spelen in twee Bondfilms, ook in License to Kill een paar jaar later. Maar er was natuurlijk eerst Living Daylights met als Bond-thema The Living Daylights van A-ha. En de Bondgirl was toen Mariam Dabo. Die heeft daarna nog in enkele films gespeeld, maar geen grote carrière zoals andere Bondgirls wel meemaakten. En dan was het ook de zomer van die grote hit van het Eurovisie Songfestival. Want dan zijn ze nog niet uitgezongen, die Eurovisie Songfestival-winnaars. En zeker hij niet. Hij won in mei voor de tweede keer het Eurovisie Songfestival voor Ierland. En ik heb het over Mr. Eurosong himself. Met de Hold Me Now deed hij dat.

Sebastian de Krop is ondertussen binnengekomen. En Seb, die hoor je tot 3 uur hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Ik heb Buffalo Springfield nog klaarstaan na Tony Ronalds.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Ritchie. De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solde bij Makri.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Hey, goedemorgen, ik heb classics bij die even hard scoren als onze Rode Duivels afgelopen nacht. En Lynn Anderson is de eerste. Your golden years. Rose Garden zo. Nostalgie plus. Het is 11:00, nieuws met Fraukje Kaljon.
9: Goedemorgen. Vanaf volgend jaar kan je niet meer met TUI Fly vliegen van en naar de luchthaven in Deurne. Dat heeft het Duitse moederbedrijf beslist. Daarmee verdwijnt de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij op Antwerp Airport. Deze zomer kan je vanop Deurne nog met TUI vliegen naar Tenerife, Palma de Mallorca, Malaga en Alicante. In maart volgend jaar zijn dan de laatste vluchten gepland. TUI zal vanaf dan enkel nog vliegen op de luchthaven van Brussel en Oostende. De luchthaven van Antwerpen wordt dan vooral gebruikt voor privé- en opleidingsvluchten. De wegwijzers langs onze autosnelwegen krijgen een make-over. Met nieuwe en strakkere richtlijnen wil het agentschap Wegen en Verkeer meer duidelijkheid en de verkeersveiligheid verhogen. Want nu verschillen de verkeersborden nog te vaak met die in andere landen. Zo moeten alle pijlen op de verkeersborden naar boven wijzen in plaats van beneden. En ook de klassieke groen-gele verkeersborden die een afrit aankondigen worden zwart-wit. De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. En in Spanje is code rood voor de hitte afgekondigd in 3 regio's. De temperaturen lopen erop tot 40 graden en meer. De hoogste alarmfase geldt voor een deel van Catalonië, Valencia en de regio Aragon met ook Zaragoza. En in Frankrijk geldt in 60 departementen code oranje. Verschillende regio's worden getroffen door zware natuurbranden. Bijna 6000 hectare natuur is er al verwoest. Het Franse parket kon 2 mannen aanhouden voor 9 brandstichtingen. 1 van hen is intussen wel weer vrijgelaten. Hier en daar wat wolken, maar deze namiddag klaart het op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Morgen veel zon, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag dan volop zomerweer tot 33 graden.
10: De zomer van je leven. Sebastian de Krop.

Boudewijn de Groot, en als de rook om je hoofd is verdwenen, en het gaat voor de duidelijkheid niet om rook van vuurwerk dat hier en daar misschien wel is afgestoken na de overwinning van onze Rode Duivels, want wat was me dat? Ik heb de beelden achteraf gezien, een spektakelmatch. De Belgen waren echt goed, gewonnen van de Verenigde Staten met 1-4, en nu wacht Spanje vrijdag in de kwartfinale. Er zijn blijkbaar toch wel heel wat luisteraars die opgestaan zijn vannacht. Onder andere Machteld en ook Sofia. Wat een match stuurt ze. Het was het meer dan waard. Wel voor al wie gekeken heeft. En nu misschien toch wel wat kleine oogjes heeft. En de vermoeidheid voelt opzetten. Ik heb twee rustige platen na elkaar. I Got You Babe van UB40 en Chrissie Hynde. En er is al Paul McCartney met The Wings. Band on the Run.

0: Ik kan moeilijk kiezen deze versie of het origineel van Sony en Cher. Ze zijn beide goed. Hè? I Got You Babe van UB40 en Chrissy Hynde. Nog meer muziek die je meerdere versies kan kennen met de Locomotion zometeen. Niet die van Kylie Minogue, maar wel Little Eva in the 60s. En ook DJ met Dingedang.
1: Lotto is op zoek naar handen.
2: Wat?
3: Handen?
1: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
2: Oh, een cabrio.
1: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
2: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Kom koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Solde bij Zalando.
9: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solde bij Zalando.

Dit is er zo eentje die volgens mij de hele dag in je hoofd kan blijven zitten. Maar dat is niet erg, want het is een leuk nummer. De Locomotion van Little Eva. Een vraagje. Welke cocktail maak je met witte rum, ananassap en kokosmelk? Wel, het is de cocktail waar Rupert Holmes zo meteen over zingt in Escape. Eerst de Doobie Brothers. En listen to the music. Don't

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. Your golden
1: years. Nostalgie.

De Pina Colada Song Escape van Rupert Holmes. Het is misschien een beetje vroeg om nu al aan de cocktails te zitten. Een koffiepaste. Toch iets meer op dit moment van de dag. Dus ik zou zeggen, pak jou ook nog een tas. Net als de Afroband Osibisa. Zij halen hun koffie in Brazil. Eerst even het huis op orde zetten en de stofzuiger uithalen. We hebben thuis twee katten, dus voor ons is dat de dagelijkse kost. Freddie Mercury met Queen. En I Want to Break Free.

0: Heb jij al zin in onze zomertop 500? In de laatste week van juli hoor je die hier bij Nostalgie Plus. En deze mag er wat mij betreft zeker in. Dus ga stemmen voor Ossie Bissa en de Coffee Song op onze website nostalgie.plus. Straks Cool en de Gang, zij maken er graag een Ladies Night van hier. En ook de Fifth Dimension met Up, Up and Away.
1: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: De zomer van je leven.

0: Up and Away. Dit was de Fifth Dimension.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag kijken we de hele dag terug op het jaar 1987 met iedere uur muziek uit 87 en natuurlijk ook herinneringen aan de zomer van toen. Want ja, die zomer van 1987 is, om een voorbeeld te geven, de zomer van heel wat blockbusters. Zo kwamen Dirty Dancing met Patrick Swayze en Jennifer Grey toen in de zalen. Eerst nog in Amerika, in het najaar ook bij ons. De eerste Robocop-film was er ook met Peter Weller natuurlijk in de hoofdrol. Who's That Girl ook, de komische film met Madonna. De horrorfilm The Lost Boys had je ook. En La Bamba, de film over het leven van Richie Valens. Ik vind, als je tegenwoordig in de zomer naar de cinema wil, dan moet je het vooral doen met familiefilms. Maar in de zomer van 1987 was het echt wel de ene topfilm na de andere. Leuk. Ik heb muziek uit de zomer van 1987. En dat is het nummer waarmee Italië naar het Eurovisie Songfestival ging. Dat ging in 87 door in ons land, na de overwinning van Sandra Kim een jaar eerder. Umberto Tozzi en Raf werden voor Italië derde met Gente di Mare. En ze moesten alleen Duitsland met wind en winnaar Johnny Logan voor Ierland met Hold Me Now voorlaten. Maar een mooie derde plaats voor deze Tozzi en Raf.

De Cats, ze hadden een hele eigen sound die je met niks of niemand kon vergelijken. De palingsound, zo werd het genoemd, omdat Volendam, waar ze vandaan kwamen, een palingdorp was. Als je aan tafel gaat, laat het smaken of het nu paling of boterhammetjes zijn. Ik zorg voor de muziek met de komende minuten. Chris Ria, Fool, en dit zijn al Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Solde bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solde bij Zalando.
7: Eerst naar

0: spuitvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Zometeen voel je de bas tot in je kleine teen. En dat allemaal dankzij Status Quo. Ik speel Down Down.
6: Your golden years. Nostalgie plus.
5: Het is 12 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
7: Goedemiddag. Buitenlandminister Prevot hoopt dat alle NAVO-landen zich verenigen op de top in de Turkse hoofdstad Ankara. De wereld verandert en dus ook het bondgenootschap. Onder druk van de Verenigde Staten nemen de lidstaten al meer verantwoordelijkheid voor hun eigen defensie, zegt Prevot. En tijdens de NAVO-top zullen de regeringsleiders praten over die defensiebudgetten. En ook de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne komen aan bod. Onder meer premier De Wever, Oekraïns president Zelensky en Amerikaans president Trump zijn aanwezig. Luchtvaartmaatschappij TUI Fly vliegt niet meer van en naar de luchthaven van Antwerpen. Dat heeft het Duitse moederbedrijf beslist. Deze zomer kan je van op Deurne nog met TUI vliegen naar Tenerife, Palma de Mallorca, Malaga en Alicante. Maar dat stopt in maart volgend jaar. Vanaf dan focust TUI enkel nog op de luchthavens van Brussel en Oostende. En daarmee verdwijnt de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij op de luchthaven van Antwerpen. Die wordt dan vooral gebruikt voor privé- en opleidingsvluchten. Het is niet duidelijk wat dat precies betekent voor de toekomst van de luchthaven. En de man van 35 die afgelopen zaterdag werd opgepakt na de zware verkeersagressie op ex-voetballer Karel Snoeks, is voor de raadkamer verschenen. Snoeks kreeg rake klappen en belandde in levensgevaar in het ziekenhuis. Intussen is zijn toestand wel stabiel. De verdachte ontkent de feiten niet en is zelf ook aangedaan van wat er gebeurd is, zegt zijn advocaat. De raadkamer beslist straks of hij blijft aangehouden voor poging tot doodslag. Zijn vrouw werd wel vrijgelaten onder voorwaarden. Hier en daar wat wolken, maar deze namiddag klaart het op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Morgen veel zon, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag volop zomerweer tot 33 graden.
8: De zomer van je leven.
9: Sebastian de Krop. Lost.

Ziggy Marley zorgt voor wat extra zon op de radio. Tomorrow People. Als ik buiten kijk, dan zie ik nog wat sluierwolken. Maar straks veel zon en op de meeste plaatsen 25 of 26 graden. En dat is prima wat mij betreft. Meer hoeft dat niet te zijn. Dus vergeet de vleesjes voor de barbecue niet. Dan kan je er straks van genieten. En zo gaat deze dinsdag fluitend verder. Ook letterlijk. Met Claire van Gilbert O'Sullivan.

0: Aretha Franklin, ben altijd blij als er eentje van haar passeert. Chain of Fools, het is 12 uur geweest. Dan weet je dat het middagpauze is, of bijna. Maar dan weet je ook dat Michel Follet eraan komt. In juli en augustus stelt hij iedere dag een van zijn favoriete zomerhits voor. En zoals je weet heeft Michel een heel eigen smaak. Dus ik ben benieuwd met wat hij vandaag op de proppen komt. Dat is voor na de Steve Miller Band Rockin' Me. En ik heb ook AHA met Take On Me.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Meti Market.
3: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
4: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: De zomer van je leven.

0: met de getekende videoclip. Weet je nog, als je die tijd vaak MTV keek, heb je het ongetwijfeld ook regelmatig zien voorbij komen. Take on me van AHA. En kijk eens, hier is Michel Follet.
1: Follet en vacances.
2: Prettige middag. Ik ben dat de voorbije dagen gewoonweg vergeten. Ja, het is straf eigenlijk. De Nederlanders hebben iets met Frankrijk. Denk maar aan de Nederlander Dave, die in Frankrijk zijn heil ging zoeken en daar razend populair werd. Maar het kan ook omgedraaid. Dit is Philippe Elan.
3: Les

Philippe Elan, zanger uit Armagnac. Hij verhuisde naar Amsterdam in de jaren 80. Geweldige zanger, wellicht heb je nog nooit van hem gehoord. Het is een liedje van 2014. Ik weet het, dat is van recente datum, maar het klinkt alsof het in de jaren 70 is gemaakt. In Nederland haalde het top 10 en ik vind dit een perfecte zomerplaat. L'été est là. En ik hoop dat het vroeg of laat vertaald wordt naar het Nederlands. Philippe Elan is in Nederland de ambassadeur van het Franse chanson. Hij won de Edison, dat is de belangrijkste muziekprijs daar, en speelde de voorbije jaren vaak in het Koninklijk Concertgebouw van Amsterdam. Heerlijk liedje, dat zal je beamen, de zomer ten voeten uit. L'été est là, Philippe Elan.

Ja, wat een leuke ontdekking. De Fransman Philippe Elan woont ondertussen al jaren in Amsterdam, maar zingt nog vertrouwd in zijn moedertaal hier over de zomer. En gelijk heeft hij. L'été et là, de liefhebbers van de Franse muziek komen aan hun trekken met de Julien Clerc straks. Eerst Linda Ronstedt en eentje van bij ons. Want zaterdag is het de Vlaamse Top 100. Een lijst met de 100 populairste Vlaamse producties. Gekozen door jou als luisteraar. Het gaat om Vlaamse producties. Dus nummers gemaakt in Vlaanderen. Dat zal heel veel Vlaamstalig zijn. Maar je kan ook stemmen op iets Franstalig of Engelstalig. Zolang het dus maar hier in Vlaanderen geproduceerd is. En als je graag origineel uit de hoek wil komen in jouw top 3. Wel, dit is de eerste groep van Paul Michiels. Niet Soul Sister, maar wel Octopus en South of the Border. Stem het in de Vlaamse top 100. En dat kan via onze website. Nostalgie.plus.

0: Julien Clerc, die zich zowaar wat aan rock waagt met die leuke gitaarriff hier. Dat zou je niet verwachten van een Franse chansonnier. Elle voulait qu'on l'appelle Venise, Julien Clerc. Straks Stevie Wonder met lieve woorden voor zijn toenmalige vriendin Syreeta Wright. Eerst Tracy Chapman, een Fast Car.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. Twee mango's voor maar 2 euro.
4: Twee mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De zomer van je leven.

A Fast Car van Tracy Chapman. Wat weet jij nog van de zomer van 1987? Misschien heb je nog een concrete herinnering. Waar speelde die zomer zich bij jou af en wat deed je? Laat het even weten en stuur een bericht via nostalgie.plus of een WhatsAppje. Ik neem je zo mee naar de zomer van 1987, naar Bright Eyes van Art Garfunkel en Stevie Wonder.

0: Zie je de konijntjes al huppelen, muziek geschreven voor de film Watership Down. Zo mooi. Bright Eyes van Art Garfunkel.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag gaat onze aandacht naar de zomer van 1987. Bijna 40 jaar dus terug. En ja, wat voor een zomer was dat? Wat gebeurde er toen? Wel, het was onder andere de zomer waarin Michael Jackson zijn nieuw album Bad uitbracht. We hebben daar als fan lang moeten op wachten. Het is de opvolger van Thriller die vijf jaar eerder al uitkwam. En al die tijd waren we vol spanning en ongeduld aan het wachten op de opvolger Bad die toch een stukje harder werd dan Thriller. Er lag meer de nadruk op de poprock. En ook opvallend is dat Michael Jackson hier zelf meer aan schreef. Wat het album Bad ook een stukje persoonlijker maakte. Je kent het onder andere van singles als Smooth Criminal, Man in the Mirror, Dirty Dancing. En natuurlijk ook de titeltrack Bad met de legendarische videoclip van maar liefst eventjes 18 minuten. Een clip geregisseerd door Martin Scorsese. Geïnspireerd op de film West Side Story. Een clip die begint met een Michael Jackson eigenlijk als een brave scholier die met de bus terugkeert van school. Maar zo beetje bij beetje evolueert het tot Michael Jackson zijn vrienden ontmoet en hij echt mee een straatrebel wordt. Hele fijne clip. En dus de zomer van 1987. De zomer waarin Bad het album uitgebracht werd. Ik heb muziek van het Songfestival. Het vorige uur had ik al Raf en Umberto Tozzi met Gente di Mari, de nummer 3 van het Songfestival van 1987. En dit stond op 2, de Duitse band Wind, Lass die Sonne in dein Herz.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
5: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
4: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
5: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
4: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
5: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
8: Zit idee.
7: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
8: Zit idee.
7: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
8: Zit idee.
7: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

0: Heb jij nog ergens een zonnebril liggen? Bij voorkeur een witte, zet het op en je ziet eruit als Michel Polnareff. Eerst de Wit Stars. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 1 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Goedemiddag. De directie van de luchthaven van Antwerpen-Deurne begrijpt de beslissing van luchtvaartmaatschappij TUI om niet meer op de luchthaven te vliegen vanaf eind maart volgend jaar. TUI concentreert zich enkel nog op de luchthavens van Brussel en Oostende. Dat besliste het Duitse moederbedrijf. Deze zomer kan je vanop Deurne wel nog vliegen met TUI naar Tenerife, Mallorca, Malaga en Alicante. TUI was nog de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij op de luchthaven van Deurne-Antwerpen. In de toekomst zal die vooral gebruikt worden voor privé- en opleidingsvluchten. Wat dat op lange termijn betekent voor Antwerpen-Deurne is niet duidelijk. In Damascus, de hoofdstad van Syrië, zijn er ontploffingen geweest aan het hotel waar de Franse president Macron logeerde. Daarbij raakten 18 mensen gewond, zeggen de plaatselijke autoriteiten. Macron zelf verbleef op het moment van de explosies niet in het hotel. De bommen zaten verstopt in een prullenbak en een geparkeerde auto aan de overkant. Franse president Macron kwam gisteravond aan in Damascus om er de Syrische president Sharaa te ontmoeten. En dan nog voetbal. Eerste klassers in Truiren speelt komend seizoen zijn Europese wedstrijden op Staaien, in hun eigen vertrouwde stadion dus. Dat besliste de UEFA, die na een eerste inspectie de Limburgse club verplichtte om nog dingen te verbeteren en aan te passen, zoals nieuwe zitjes in de tribune en extra voorzieningen voor de pers. Dat is nu gebeurd en Sint-Truiden kan dus Europees voetballen in het eigen Staaien, zegt de UEFA. De zon verdringt stilaan alle wolkenvelden bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond brede opklaringen en morgen schijnt de zon volop aan zee. Op andere plaatsen is er meer bewolking, maar in de namiddag is het overal erg zonnig en tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon, maximaal van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland.
2: Van je leven.
3: Sebastian de Krop. Lastig.

La poupée qui fait nom van Michel Polnareff. Frankrijk is het land van de chansonniers. Maar natuurlijk ook van de koers met de Ronde van Frankrijk. Gisteren kleurde een Belg mederit, Vlad van Mechelen. Hij zat mee in de kopgroep, maar ja, het mocht niet zijn. Tadej Pogacar en zijn ploeg waren te goed en pakten ze uiteindelijk nog terug. Vandaag een nieuwe rit uiteraard. Renners gaan van Carcassonne naar Foix. Het is een bergrit, maar wel met wat kleinere bergjes. Tweede, derde en vierde categorie. Niet dat het iets voor mij zou zijn, maar voor een doorsneerrenner valt dat nog wel mee. Het wordt misschien wel opnieuw iets voor vluchters en wie weet voor een andere Belg. Laat ons hopen dat er eens een Belgische toerrit aankomt. Dat zou alvast heel fijn zijn. Ik zorg voor muziek in je namiddag. Dat is zo mogelijk nog veel beter met de tribute van de Pasadena's. De mannen van Kiss, die staan ook klaar. En dit is Christy, nu Yellow River.

0: Gene Simmons met Kiss, I Was Made for Loving You. Het leek een zotte bende, maar het waren vooral ook goede zakenmannen. Ze hebben miljoenen platen verkocht en ze waren de band met de uitgebreidste merchandise. Je kon het zo gek niet bedenken of ze hadden het wel. T-shirts, uiteraard. Maar ook babykleding, poppen, brooddozen, badeentjes, Kiss make-up natuurlijk. En zelfs een gepersonaliseerde Kiss doodskist. Jawel. Straks muziek van Elton John. Daniel komt eraan en we gaan dansen niet zomaar in je living, maar op een plaats waar ze je allemaal kunnen zien. En dat is in the street. Dancing in the street. Martha Reeves en de Vandellas.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
9: De zomer van je leven.

Het is een van de hits uit zijn beginjaren, Daniel van Elton John. Straks ABBA met Summer Night City, Jim Gilstrap ook. En nu al muziek van Clouseau. Koen Wouters heeft er alweer een druk tv-jaar op zitten met The Voice onder andere. Maar als je denkt dat zijn zomer dan wel rustig zal zijn, dan heb je het mis. Hij is weer volop aan het toeren met Clouseau. En dan is er natuurlijk die tweede passie en dat is racen. Hij doet meer en meer racen met zijn zoon, met Nono, vader en zoon in dezelfde wagen. Zo willen ze deze zomer nog meedoen aan de grote prijs van zonder de 24 uur daar. Dit is Clouseau met Anne. Nostalgie.

0: Jim Gilstrap met Swing Your Daddy. Wat heb jij afgelopen nacht gedaan? Laat me raden, misschien wel de Rode Duivels gekeken. Ze zijn heel vlotjes voorbij de Verenigde Staten gegaan. Een 1-4 overwinning. En de manier waarop was zo mogelijk nog indrukwekkender. Het lijkt alsof ze echt op stoom beginnen te komen. En misschien mogen ze wel gaan dromen van een halve finale. Maar dan moeten ze vrijdag wel eerst Spanje kloppen. Zometeen een man die afgelopen nacht ook wakker was. Luister maar naar Dreaming van Cliff Richard en ook Sony en Cher straks.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Mm, slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
1: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
10: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Your Golden Years.

0: On. En die la-di-da-di-da, die doe je vrolijk mee natuurlijk. En Sony en Cher, The Beat Goes On.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag kijken we terug op de zomer van 1987. Een zomer waarin best wel wat leuks gebeurd is. Ook wel wat feestelijk. Zo is die zomer van 1987. De zomer waarin Dave Stewart van Eurythmics in het huwelijksbootje stapte. En dat met een collega-artiest, namelijk Siobhan Fahey, een van de dames van Bananarama. Ze trouwde op 1 augustus 1987 in een gehuurd kasteel in Normandië, in Frankrijk. Het werd een van de meest besproken celebrity huwelijken van die periode. En de locatie, zo'n kasteel met een hoog popsterrengehalte, zal daar natuurlijk ook wel aan bijgedragen hebben. Twee grote namen uit de Britse popscene die trouwden. Het kreeg extra aandacht, maar het bleef helaas niet duren. Want amper 10 jaar later, in 1996, gingen ze alweer uit elkaar. Ze kregen wel 2 zonen en het is op zich een mooi huwelijk geweest. Kijk, de zomer van 1987 was op die manier een beetje van hen, maar zeker ook van Bono en zijn maten van U2, want toen was dit een populaire hit. I still haven't found what I'm looking for.

0: Het mocht allemaal een beetje stoerder bij hem. Lange haren en een leren jas. Ook Pierre Grosvenor met zijn grootste hit Lady Lay. En dit is dan weer Bruce Willis met The Temptations als zijn achtergrondkoortje. En Under the Boardwalk. En net voor twee hier ook nog L. Stewart on the Border.
1: Hey, Bruno. Say, what's up, fellas?

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16

0: Gigabyte RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is €25.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Ben jij een Disney-fan? Dan ga je blij zijn met muziek van Jimmy Cliff, maar eerst Jeff Wayne, Justin Hayward en Richard Burton. Your golden years. Met The Eve of the War. Het is 2:00 en Bart van Langenhoven is er met nieuws.
5: Goedemiddag. In Nazareth de Pint in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een tweede Europees terugkeercentrum voor asielzoekers waarvan ons land de procedure niet moet behandelen. Dat bevestigt minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid. Het centrum ligt krijgt 300 plaatsen in een bestaande gebouw aan de E17 en moet asielzoekers internationaal beschermen wanneer ze Europa binnenkwamen via een andere lidstaat en doorreisden naar ons land. Het nieuwe terugkeercentrum versterkt de bestaande in Zaventem, waar asielzoekers gemiddeld zo'n 40-tal dagen verblijven. Als je nog met vakantie vertrekt naar Sicilië, dan heb ik goed nieuws, want er mogen opnieuw vliegtuigen landen en opstijgen op de luchthaven van Catania op het Italiaanse eiland. Het vliegverkeer op Sicilië lag sinds afgelopen weekend stil door asuitbarstingen van de vulkaan Etna, met 3300 meter de grootste van Europa. Er ontstonden grote aswolken tot bijna 1,5 kilometer hoog en dat maakte vliegen natuurlijk onmogelijk. Elektrische SUV's blijven bij ons de populairste bedrijfsauto's. Dat analyseerde leasing- en mobiliteitsonderneming Arval. Bedrijven kiezen dan vooral voor de allernieuwste modellen, zoals de Mercedes GLB, de BMW iX3 en iX1. Qua gewone bedrijfswagens zijn de Mercedes CLA Sedan en Break de meest aangekochte. De markt van nieuwe bedrijfsauto's is ondertussen bijna helemaal elektrisch geworden. Amper 2% rijdt nog louter op benzine. Voor diesel gaat het om 0,3%. En de zon verdringt stilaan alle wolkenvelden bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond brede opklaringen. En morgen schijnt die zon dan volop, vooral dan aan zee. Op andere plaatsen is het eerst wat bewolkt. Maar in de namiddag is het overal zonnig en tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon, maximaal van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland.
6: Zomer van je leven.
7: Sebastian de Krop.

Ik zie me nog in de cinema zitten, helemaal ontroerd door het verhaal van Simba in The Lion King. Muziek uit die film met Jimmy Cliff en Lebo M. Hakuna Matata. Het voorbije weekend vond het showbiz-huwelijk van het jaar plaats. Zangeres Taylor Swift trouwde met American football player Travis Kelce. En ik heb straks een van de artiesten die de eer had om daar op te treden. En dat is Paul McCartney. Leuk trouwens om te zien hoe die jonge gasten, die jonge generatie, ook fan is van zijn muziek en die van de Beatles. Het is muziek die generaties verbindt. Zometeen de Beatles met Ticket to Ride. Eerst Dana.

0: Het zou niks voor mij zijn, want ik heb hoogtevrees. Mij vind je sowieso niet op mijn dak en al helemaal niet alcoor dansend. Peter Koelewijn, kom van dat dak af. Straks The Voice, Frank Sinatra en ook Anita Roots en June. Beter bekend als The Pointer Sisters. I'm so excited.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Puur kippenvel en een traantje. Steeds opnieuw stuurt Shaky Gert bij dit Elvis Presley. Hij zong dit wellicht voor Priscilla, zijn op dat ogenblik ex-vrouw. Want een relatie was net op de klippen gelopen nadat ze een verhouding kreeg met haar karate-leerkracht. Always on my mind van Elvis. Straks een 80s classic van Kate Bush. Je kent het van de Netflix-reeks Stranger Things. En dit is Living Thing van ILO.

0: Running Up That Hill van Kate Bush. Marleen stuurt dat het al flink warm is buiten. Ja, we zijn opnieuw begonnen aan een reeks zomerdagen. En dus is de kans groot dat je je straks opnieuw in het zweet gaat dansen met Freddie James, Get Up en Boogie. Ik heb White Plains ook, When You Are a King beter. En eentje voor de zomertop 500. En dat is La Bamba van Los Lobos.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
1: Your golden years. Your

0: Freddie James met Get Up and Boogie.
1: De zomer van je leven.
0: Voel jij je vandaag opnieuw een tiener of een twintiger? Het zou kunnen, want vandaag in de zomer van je leven focussen we op de zomer van 1987. Wat moet je daarvan weten? Wel, het is de zomer waarin MTV Europe van start ging op 1 augustus 1987. In navolging van MTV in Amerika, op dat ogenblik bestond die 6 jaar. In de zomer van 1981 werd er dus eentje bij ons gelanceerd. Op 1 augustus 1987. Was het aan MTV Europe met een eigen MTV die de klok rond videoclips uitzond van de grootste artiesten en bands. Kan je zeggen dat ik als kind menig uurtje doorgebracht heb voor tv, vaak samen met mijn broer, om naar al die unieke clips te kijken. Want ja, de band zelf die besefte ook wel dat in de 80's, als ze wilden dat ze gedraaid werden op MTV, ze een goede clip moesten maken. En zo zijn er heel wat pareltjes ontstaan. MTV Europe kreeg haar eigen VJ's, Ray Cooks bijvoorbeeld, en later natuurlijk Marcel van Tilt. Ik heb muziek uit de zomer van 1987 met La Bamba, de cover van Los Lobos voor de film over het leven van Richie Valens.

En Jasper Stuyven en Jasper Philipsen zijn erbij. En ook Vlad van Mechelen die zich gisteren al liet opmerken. Misschien dat het vandaag wel prijs is voor hem. We zullen het zien. Sugar.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Lotto is op zoek naar handen.
3: Wat?
4: Handen?
2: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
3: Oh, een cabrio.
2: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
3: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Ja, mensen, even boren. Voor een glimlach op je smoel.
7: Even boren.
8: Jawel, even bollen. Heb je toch last minute nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
10: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Dreftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zit idee.
13: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
12: Zit idee, zit idee.
13: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar
12: Zit idee, zit idee.
13: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
12: Zit idee.
13: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
14: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
15: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
14: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
15: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
14: Vragen over goud en zilver.

0: over? Bel 03 226 93 93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
1: Zeer goedemiddag iedereen. Chaka Khan die houdt ons verder op kruissnelheid. Zometeen na het nieuws hier. Your golden years. Nostalgie. Want het is ruim 3 uur. Tijd dus voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Blankenbergen in West-Vlaanderen zijn 3 jongeren van 19 jaar net niet verdronken gisteravond tijdens een zwempartij aan de pier. Toen ze in de problemen geraakten, konden ze zich vasthouden aan een golfbreker. En via de reddingsboeien sleurden ze zich uit het water, geholpen door voorbijgangers en enkele agenten. 2 van de jongeren moesten wel naar het ziekenhuis omdat ze uitgeput en uitgedroogd waren. Slachtoffers kwamen uit Lokeren en Anderlecht. In Frankrijk is de extreemrechtse politica Marine Le Pen in beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar effectief, weliswaar met een enkel band. En ze mag zich ook 45 maanden niet verkiesbaar stellen, waarvan 30 met uitstel. Marine Le Pen kan dus in principe meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Toch zei de toppolitica en boegbeeld van het extreemrechtse Rassemblement National dat ze geen campagne zou voeren als ze een enkel band moet dragen. Vanavond om 8 uur reageert ze op de gerechtelijke uitspraak in het journaal van TF1. De Amerikaanse president Trump is geland in Ankara, de hoofdstad van Turkije, voor de NAVO-top vandaag en morgen. Zijn Turkse collega Erdogan wacht hem op en ontving Trump opvallend hartelijk. De Amerikaanse president groette enkele soldaten in het Turks. Daarna gingen ze een van de luchthavengebouwen binnen. Op deze NAVO-top praten de regeringsleiders over de defensiebudgetten en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne natuurlijk. Ook onze premier De Wever en Oekraïns president Zelensky zijn erbij. Zonnig bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond brede opklaringen en morgen schijnt die zon volop aan zee. Op andere plaatsen is er wat meer bewolking, maar in de namiddag is het overal zonnig en tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon. Maximaal van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland.
1: Dankjewel. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je bijna 3 kwartier van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 Ranst-Lummen, 25 minuten van Massenhoven tot Herentals Industrie. En op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 13 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Elders in de file dan is dat niet meer dan 10 minuten.
3: Zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

0: met haar vrouw zijn. En ik sluit me daar helemaal bij aan. I'm every woman.
1: De zomer van je leven.
0: Een zeer goedemiddag. Het is alweer dinsdag. Ik heb een heerlijk weekend gehad met een extra dagje. In Oostende heb ik die doorgebracht. En dat windje daar, hè, ja, dat is geld waard natuurlijk bij deze temperaturen. En dan vannacht natuurlijk heb ik ook enkele uren slaap opgeofferd voor die heerlijke match. Met plezier heb ik wat minder geslapen. Het is het allemaal waard geweest. En nu enkele dagen in die voetbalgekte, die roes leven. Om vrijdag dan natuurlijk op een schappelijk uur, een ideaal uur eigenlijk, naar de kwartfinale duivels te kijken. Niet alleen van de duivels heb ik genoten, maar mag ik zeggen ook van de commentaar van Peter van den Bent. Amai zeg, Peter van den Bent, grote fan van hem.
2: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4!
0: Lukaku, natuurlijk nog eentje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goedemiddag, de allerbeste muziek. Heb ik ook voor jou uitgezocht met zometeen een zomersong die na 55 jaar nog altijd zijn werk doet en dat na Jacques Dutronc op jacht, op vrouwenjacht in Les Playboys.
3: Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par

schijven van deze wereldhit uit 1970. Van 30 miljoen verkochte exemplaren moest even vrijvragen aan zijn werkgever Timex, een horlogemaker, om op te kunnen treden in het legendarische programma Top of the Pops op de BBC, omdat het zo succesvol was en zo ineens. Maar hij was op tijd terug, denk ik, voor zijn volgende shift. In 10 minuten is dat nummer geschreven. Goed verdiend, zou ik zeggen, voor Mungo Jerry en In the Summertime. Gloria Estefan dus heeft net een musical in première zien gaan in de Verenigde Staten die ze samen met haar dochter schreef. Gezellig, hè? Zo samen met je dochter een musical schrijven. Dit was op het hoogtepunt van haar succes in 1990. Get

0: Deze Get On Your Feet van Gloria Estefan. Ik ga straks een klein beetje blues introduceren. Blues van de Rolling Stones.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten. No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Kom ook koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
9: Ego Keukens.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

naadloos op in, want Hello Goodbye, het leuk tv-programma op de Nederlandse televisie, vroeger alleszins, bestaat dat nu nog? Ik weet het eigenlijk niet. Enfin, wij doen ook zoiets met Ellen Petrie, die we uitsturen naar de luchthaven van Zaventem. Dat is voor zometeen, maar Tom Jones, die mag...

0: Ribben de Bie met Petri.
1: Voorlopig vallen er geen rode duivels in de aankomsthal van Zaventem te bespeuren. En dat mag nog wel even zo blijven, wat ons betreft natuurlijk. En dus gaat Ellen Petri op zoek naar andere reizigers of wachtenden.
2: Ik zie hier echt een papa met twee hele mooie glunderende kindjes staan wachten op...
3: Onze mama, hè.
2: En de mama komen opwachten. Vertel eens, ja. Is ze op vakantie gegaan? Of?
3: Die is een paar dagjes voor het werk weg geweest. Dus dat was een conferentie in Spanje. Ja? En maandag namiddag is ze vertrokken naar daar. En nu is ze juist geland, dus ze is op een paar aan het wachten. Ja.
2: En zij gaat regelmatig naar het buitenland?
3: Nee, dat is nu de tweede keer dit jaar. En dat is zo misschien één à twee keer op het jaar of zo. Dus niet al te vaak.
2: En nu komt ze terug. Heb jij nu zoiets van hier? Nu zijn ze van u. Laat mij even bekomen.
3: Nee, ik denk dat vooral zij moet gaan bekomen eerst. Want het zijn zware dagen ook voor haar geweest. Dus,
2: Heb je iets meegemaakt dat je zegt... Goh, ik heb ze zo gemist. Dat is in het honderd gelopen. Of is alles goed gegaan?
3: Nee, ik kan mijn appel wel trekken ondertussen. af en toe gebeuren er wel eens zaken die onvoorzien zijn. Maar ja, dan... ondertussen zijn we dat gewoon ook, dus...
2: En hebben ze thuis iets speciaals, een tekening gemaakt of iets voorzien voor de mama te onthalen?
3: Nee, dat is eigenlijk niet gelukt. Dat was eerst het plan, maar ze hadden helemaal geen goesting. Ik denk ook een beetje van de warmte.
2: Jij bent al blij dat jullie hier aangekleed allemaal aanwezig zijn.
3: Ja, en zelfs zal het thuis komen zijn en zo'n bad inspringen voor wat verkoeling. Zo dus, daar kijken ze wel naar uit, want dat vroegen ze al de strak ook achter.
2: Jullie gaan misschien nog op vakantie?
3: Nou, volgende week. En dan vertrekken we voor twee weken naar Frankrijk.
2: Oh, jullie hebben een huisje gehuurd of zo?
3: Nee, we gaan met de caravan.
2: Oh, dat is nog leuk.
3: Ja, liever een caravan dan een hotel. Gewoon de vrijheid eigenlijk. Je kiest een beetje zelf wat je doet. Je moet niet tussen bepaalde uren gaan ontbijten of het avondeten of dergelijke. En je plant ook alles een beetje zelf.
2: En gaan jullie elke keer naar dezelfde camping? Dat je ook elk jaar terug dezelfde mensen ziet?
3: Nee. We proberen af te wisselen. Soms kan dat wel zijn dat dat twee jaar achterin hetzelfde is. Maar meestal is dat zo wat verspreid. Frankrijk, Italië, Nederland. Een beetje overal.
2: Ah, hier is mama. Hoe toevallig zeg. Zie hoe gelukkig. En verlegen natuurlijk, hè. Dag mevrouw, hoe is het voor jou om terug thuis te komen?
4: Goed, wel warm hier. Maar
2: waar dat jij zat, was het niet zo warm?
4: Ik kom van Barcelona en er was 30 graden, dus dat was ideaal, denk ik.
2: Ik heb gehoord, ik heb de papa even aan de tand gevoeld. Die heeft dat blijkbaar heel goed gedaan, die heeft alles recht gehouden.
4: Ja,
2: en blijkbaar moet jij nu meer bekomen dan hij, want blijkbaar heb je heel hard moeten werken.
4: Ja, sorry. Ja, dat is waar. Ja. Het was een finance-conferentie, dus dat zijn altijd zware dagen. Ja.
2: Geniet van jullie thuiskomst en een fijne vakantie alvast.
0: Nostalgie Plus

0: Nou, misschien is het morgen inderdaad wel van Fly Away en staat Ellen in de vertrekhal of de aankomsthal. Het zijn altijd leuke verhalen om te horen. Dit was Teach In, die tweede succesvolle single van hen. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 50 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de R1 Antwerpen-Gent een half uur van de Legrellelaan tot de Kennedy-tunnel. Er is een ongeval gebeurd en op de E19 Brussel-Antwerpen 20 minuten verlies van Mechelen-Zuid tot Rumst. Elders niet meer dan 5 minuten verlies.
1: De zomer van je

0: zeker een mooie zomersingle om in onze zomertop 500 te stemmen die we de laatste week van juli gaan uitzenden. Luc heeft dat gedaan, die Jeannette en Porquete Vas. Goed idee, Luc. Uitstekend. Die zal er zeker in passen. Mexico, daar worden geen wedstrijden meer gespeeld in dit WK. Die zijn allemaal afgelopen. Mexico zelf natuurlijk ook al uitgeschakeld. Maar wij gaan zo dadelijk toch nog eens naar Mexico. Samen met Les Humphrey Singers.
1: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
2: Oh nee, onze buren zijn er ook.
3: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
1: Een chique wat?
4: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
1: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
2: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
4: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
2: Maar sa, zonneschone lounge set.
3: Mo, hij komt ook van de Weber.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weber.
6: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor

toch ook anders laten noemen, hè? The Gulf of America, was dat zo niet? En dan moest Hillary Clinton zo mee gichelen toen hij dat aankondigde. Ah, heerlijk. Mexico van Les Humphries Singers. We gaan naar de kermis waar Boudewijn de Groot een beetje een haat-liefde verhouding mee had. Te veel hoempapa, maar als het een van je grootste successen is, dan ontsnap je er niet aan om het toch te spelen, natuurlijk, zolang je op het podium staat. Wat niet meer het geval is bij hem. Zijn zoon Marcel speelt zijn werk nu, maar speelt hij ook dit nummer? Staat dat op zijn setlist? Ik weet het niet. Het land van Maas en Waal, hier gaan we.

0: Doornbos, het land van Maas en Waal, Boudewijn
1: de
0: Groot.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zijn er 8,3 miljard mensen op de wereld. En wel ergens in het heelal zullen er nog een paar astronauten hangen. Dus die er ook nog eens bij. Dat zijn er op 39 jaar tijd 3,3 miljard meer. Want 1987 is het jaar dat vandaag in de picture staat. Op 11 juli 1987 werd de 5 miljardste mens geboren. Dat is dus op de Vlaamse feestdag. Dat moet dan waarschijnlijk ergens hier geweest zijn. 1987 schreef ook de singer-songwriter Labyciffre het protestlied tegen de Zuid-Afrikaanse apartheidregime. Een ingetogen prachtige ballad is het geworden. Something inside so strong.

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Ritchie, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
1: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Moeten we in Californië zijn voor de match? Wel, we trekken er zo meteen al even heen naar Sacramento met Middle of the Road. Your golden years, nostalgie plus. Het is ruim 4 uur. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. In meer dan de helft van onze jeugd- en sportgebouwen zit nog altijd te veel asbest. Daarom moet de afvalstoffenmaatschappij OVAM dringend een nieuw plan uit.

0: het werken om die gebouwen asbest vrij te maken. Vlaams omgevingsminister Jo Broens noemt het een absolute prioriteit. Sport- en jeugdclubs krijgen ook begeleiding om die asbest op een juiste en snelle manier aan te pakken. En minister Broens wil de vereniging ook helpen bij het opstellen en interpreteren van asbestattesten en het gratis ophalen van asbestafval. Tot nu toe zijn al 1200 gebouwen aangemeld voor een gratis asbestattest uit meer dan 200 Vlaamse gemeenten. In Blankenbergen zijn drie jongeren van 19 jaar net niet verdronken gisteravond tijdens een zwempartij aan de pier. Toen ze in de problemen geraakten, konden ze zich vasthouden aan een golfbreker. En via de reddingsboeien sleurden ze zich uit het water, geholpen door voorbijgangers en enkele agenten. Twee van de jongeren moesten wel naar het ziekenhuis omdat ze uitgeput en uitgedroogd waren. Slachtoffers kwamen uit Lokeren en Anderlecht. En in Frankrijk is de extreemrechtse politica Marine Le Pen in beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar effectief, weliswaar met een enkelband. En ze mag zich ook 45 maanden niet verkiesbaar stellen, waarvan 30 met uitstel, dus 15 effectief. Marine Le Pen kan dus wel in principe meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Toch zei de toppolitica en boegbeeld van het extreemrechtse Rassemblement National dat ze geen campagne zou voeren als ze een enkelband moet dragen. Vanavond om 8 uur reageert ze op de gerechtelijke uitspraak in het journaal van TVA. Vanavond brede opklaringen. Morgen schijnt de zon volop aan zee. Op andere plaatsen is er meer bewolking. In de namiddag morgen is het overal zonnig en tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon en maximaal van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland.
1: Op een paar plaatsen bijzonder druk op de R1 Antwerpen-Gent. Daar verlies je bijna een uur van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de E313 Randst-Antwerpen bijna een half uur. Van Randst tot Antwerpen-Oost. Op de E19 Brussel-Antwerpen 20 minuten van Zemst tot Rumst. En op de E403 Doornik-Kortrijk verlies je ook 20 minuten van Templuiven tot Etampouy.
2: Zomer van Nostalgie Plus met Leen de

Estelle, schotten in Sacramento, in Californië. We moeten naar L.A. Vrijdag is L.A. dat we heen moeten. We kunnen ook in de cinema gaan zitten natuurlijk, want het is heet. Dat is een goed idee, maar dan moet er natuurlijk wel iets te zien zijn dat de moeite waard is. Dat is natuurlijk de vraag, is dat zo? Ik kan daar geen antwoord op geven. Diegene die dat wel kan, is filmman Wout. En weet je wat? Die gaat dat hier toch zo dadelijk niet komen doen. Zeker, wat een toeval.

0: Dankjewel, June Lutch.
1: Wout.
0: Dag Wout, een zeer goede middag.
2: Goedemiddag Lien.
0: Hoe is het ermee?
2: Zeer goed, het is wel handig. De luisteraars weten dat niet, maar ik ga dus nu al die geheimen bekendmaken. Ik heb hier gewoon een tv om naar de Tour de France te kijken.
0: Ik heb een tv, een groot scherm. Hè. Dat is dubbel zo groot als bij mij thuis.
2: Gigantisch. Je belooft het niet, luisteraars.
0: Met ondertiteling, zodanig dat ik ook kan volgen. Ja. Wel, maar over een half uurtje komt jouw collega van het Nieuwsblad, Michael van Damme, over de Tour praten. Dus ik moet kunnen meepraten.
2: Tuurlijk,
0: niet
2: allemaal het
0: dat
2: werk,
0: het een straf is voor mij om daarnaar te kijken. Maar goed, we gaan het over films hebben, Wout. Nu, ik heb het daarnet geteased. Het is, voor mij is dat... Ja, ik zou dat wel kunnen. Wel, het zou zelfs aangenaam zijn om met dit weer in de cinema te gaan
2: zitten.
0: Er moet wel iets te doen zijn in die cinema. Is er iets te doen?
2: Wel, er is iets te doen. Er is altijd wel iets te doen in de cinema. Maar het is qua nieuwe releases, nieuwe grote films, is het een beetje mager. Mm-hmm. En dat mormel, ik heb hem nog niet gezien, hè, maar ik heb de trailer gezien. En dat vind ik al meer dan genoeg. Die live-action remake van Moana. Nochtans een zeer leuke
0: Moana?
2: Disney. Dat is een zeer leuke Disney-film. Waar dat ze nu al een live-action versie
0: en
2: van hebben gemaakt.
0: En niet te moeten?
2: Ik zoek de trailer eens op, je gaat meteen snappen wat ik bedoel.
0: Ja, maar voor kinderen, zijn echt terug content.
2: Ik hou altijd de kerk in het midden, zo ben ik dan ook wel. Als je kinderen hebt, by all means, het is
0: als
2: daar cooler
0: het,
2: dan buiten.
0: Als het beweegt en er zijn felle kleuren, dan passeert dat.
2: Inderdaad. Maar wat er voor de, we zullen het meerwaardezoekers noemen, dan wel zeer interessant is, terwijl we wachten op de Odyssey van Christopher Nolan en consorten.
0: Ja. Wanneer komt die uit?
2: Volgende week.
0: Oh.
2: Is er nog een kleine teruggooi naar het verleden? En vermits we toch op Nostalgie Plus zitten, dat is hier
0: met
2: altijd
0: plezier.
2: Wel op zijn plaats, denk ik dan. Met name de stadsbioscopen. Denk aan de Lumières in Antwerpen, Gent.
0: En in Brussel heb je er ook wel een paar.
2: De centrumsteden inderdaad. Die doen hele leuke retrospectieven deze zomer. Ze doen er namelijk eentje van Ingmar Bergman.
0: Wow.
2: De Zweedse regisseur. Ja. Ze gaan er hele zomer een hele hoop doen. Nu gaan ze starten met Persona. Ik leg die er ook uit, omdat het is de enige van zijn films die ik kan uitspreken zonder dat het gênant wordt, want het is een Zweed. Anders wordt het echt helemaal belachelijk. En Persona, dat is een beetje, dat is een zeer kunstzinnige film. Hè. Dat was destijds revolutionair. Dat was ook echt een lid van de avant-garde, Bergman. Waar gaat dat eigenlijk over? Op zich is het simpel. Het gaat over een verpleegster die... eigenlijk een patiënte heeft. Dat was een bekende actrice, maar na haar laatste rol heeft hij geen woord meer gezegd. En het gaat er eigenlijk over dat zij zich toelegt op de zorg voor die actrice, maar omdat in dat proces, dat zorgproces, gebeurt er eigenlijk van alles en niks. Maar gebeurt er vooral psychologisch heel veel. Het was eigenlijk een van de eerste grote psychologische drama's. Het was ook voor die tijd heel revolutionair gemonteerd. Die film begint met een hele hoop, met een soort rare collage van beelden uit stille films en varkens die geslacht worden en dingen die er ogenschijnlijk niks mee te maken hebben. En dan pas ga je naar dat verhaal. Het is een soort, je moet ervoor zijn of je moet je een beetje inlezen in wat is de plek precies. Maar het blijft wel zeer interessant om naar te kijken.
0: Om in de zomer te doen.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, absoluut. Ja. Je leert er ook iets van bij. Je vindt dat ook vandaag eigenlijk niet meer. Iemand die films maakt op die manier.
0: Nee. Het moet commercieel volledig kloppen nu.
2: Of toch veel meer.
0: Minder ruimte om te
2: experimenteren. Of toch zeker niet in de Kinepolis. Ga je dat veel minder snel zien.
0: Ingmar Bergman dus. En dan weet ik dat er zo nog een is die geweldig mijn aandacht trekt.
2: Absoluut. Het is de 50ste verjaardag ook dit jaar van de film Taxi Driver.
0: Taxi Driver met Robert De Niro.
2: Absoluut.
0: Door New York City. Alleen al voor de beelden van New York City.
2: Ja. Het is ook het vuile New York nog. Hè. New York van de jaren 70, vooraleer het een pret park geworden is. Het is ook de film die Martin Scorsese, een goede kameraad van De Niro, ze hebben samen bijzonder veel films gemaakt, op de kaart heeft gezet. Het is toegankelijker dan bijvoorbeeld Persona van Ingmar Bergman.
0: Zeker,
2: maar het is ook voor deze tijd, het is wel ook van een hardheid die je ook
0: niet meer
2: gemakkelijk ziet. Robert De Niro speelt eigenlijk een Vietnam-veteraan, beweert hij. Ook dat is eigenlijk voer voor discussie in de film zelf. Die om rond te komen 's nachts met de taxi door New York rijdt. En die het eigenlijk, in zijn kop krijgt een beetje van wat gebeurt hier eigenlijk allemaal en hoe vuil zijn die straten en wat loopt er hier allemaal rond en de politiek doet daar niks aan. Misschien moeten we dat hier een keer zelf beginnen oplossen en het heft in eigen handen neemt. Dus een verdomd actuele film eigenlijk voor iets dat 50 jaar geleden gemaakt is. Het is Martin Scorsese zoals je hem kent. Het ziet er heel goed uit. Het is heel donker. Het is fantastisch gespeeld van De Niro.
0: En met een rol ook voor, Jodie Foster.
2: Een jonge Jodie Foster als een meisje van lichte zeden. Ja. Het is trouwens, de film was zodanig, dat veroorzaakte dus toen zodanig veel ophef en controverse, dat zelfs in de jaren 80 is er die beroemde moordpoging van Ronald Reagan geweest. Iemand die hem heeft proberen neerschieten. Met de naam van de schutter kwijt. Maar die was geïnspireerd door Taxi Driver, want die deed dat om indruk te maken op Jodie Foster. Om je maar te zeggen
0: een belangrijke film was.
2: Hoe de waarheid de fictie soms inhaalt.
0: Ja, en met de woorden van Robert De Niro, you're talking to me. Op aanvraag heb ik hem dat onlangs zien doen op het Tribeca Festival. Hij doet dat nog altijd met heel veel plezier. Hè. Zoveel jaar later nog altijd. Wilt je dat ik het nog eens zeg? Dan zeg ik het nog eens.
2: I'm the only one here.
0: Ja. Alright, goed. Dankjewel Taxi Driver en Ingmar Bergman Films. En volgende week gaan we het hebben over
2: The Odyssey.
0: The Odyssey.
2: Absoluut.
0: Jawel, Wout.

0: Dankjewel, Eric Clapton. En zometeen een ode aan de muziek door de OJ's.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: ZIDEE.
10: Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
9: ZIDEE.
10: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
9: ZIDEE.
10: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZIDEE zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
9: ZIDEE.
10: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

0: De vraag van 1 miljoen, gesteld door Alison Moyet. Is this love? Zometeen gaan we naar Cuba met de Gibson Brothers. Maar eerst een paar problemen, hardnekkig. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je bijna een uur van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. Op de E313 Ranst Antwerpen bijna een half uur van Ranst tot Antwerpen-Oost. Op de E19 Brussel-Antwerpen 21 minuten van Zemst tot Rumst. En op de E403 Doornik-Kortrijk verlies je 17 minuten van Templeuve tot Estampuy.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.
2: Dit

0: ben een paar jaar geleden naar Cuba geweest. Het was daar veel te warm voor mij. Maar dat is niet vergeleken bij die gasten in de Tour natuurlijk. Die pas echt aan het afzien zijn. Michael van Damme van het Nieuwsblad, een zeer goede middag.
1: Dag Leen, inderdaad, het is daar bloedheet.
0: Ja, wat 42 graden zoiets?
1: Ja, ik hoorde van verslaggever op de motor zeggen dat hij 42 graden op zijn thermometer zag staan. We zitten in de buurt van Carcassonne. Mensen kennen Carcassonne, het zuiden van Frankrijk, bloedheet. En daar zijn die nu volop aan het rijden, lastige rit met bergen in. Het is verschrikkelijk eigenlijk.
0: Als je dingen leest, en dat zal er in jullie podcast denk ik ook wel over gaan, straks, de dagelijkse podcast maken, Café Koers. De vraag rijst, is dat nog wel verantwoord, hè?
1: Ja, inderdaad. De tourorganisatie houdt de mogelijkheid open om etappes eventueel te schrappen of te vervroegen, maar je merkt... Ja, we zijn hier ook naar televisie aan het kijken. Alles is daarvoor geregeld. Daar is zoveel geld mee gemoeid. TV-zenders die daarvoor betaald hebben. Ja, ze willen alles doen, behalve in etappes schrappen of te veel schuiven met die tijden.
0: Ja, want we waren daar net over bezig. Eigenlijk zou je zo vroeg mogelijk moeten rijden.
1: Ja, om 8 uur 's morgens.
0: Als je om 8 uur vertrekt, komt tegen het middageten toe. Als de zon te hoog staat. Maar dat is commercieel natuurlijk niet interessant.
1: Nee. En de organisatie verschuilt zich een beetje achter. Ja, praktisch. Hè. Wegen zijn afgezet. Er zijn politieagenten voorzien. Dat gaat zo. Maar niet. Er zijn een heleboel maatregelen. Er mag veel meer bevoorraad worden. Veel meer bidons en dergelijke meer.
0: Nu, hè? Gisteren nog niet, blijkbaar.
1: Nee, gisteren zijn er nog jongens die daar boetes voor gekregen hebben. Voor maatregelen, voor zaken die ze vandaag wel mochten doen. Dus het is een beetje zoeken, maar... afgelasten of later starten, of vroeger starten, zien ze toch niet zo zitten.
0: Ja, ik hoorde daarnet, ik denk dat José was, want ik zie een ondertiteling, ze liet Pogacar zien en die deed, enfin, die trok zo'n gezicht, maar ik ben het aan het afzien. Maar José de Kouwer zei dan, hij doet alsof hij afziet. Is dat zo? Die Pogacar, staat hij zo een beetje boven alles?
1: Wat we er de voorbije dagen van gezien hebben, doet toch weer vermoeden dat hij er bovenuit steekt. En inderdaad, in die hitte, iedereen ziet af, zeggen ze, maar dat is niet waar. Hè. De ene ziet meer af dan de andere.
0: Ja, nog iets, ik zie een druppel, is dat zweet?
1: Ja, inderdaad. Ja, vaak in zijn interviews, want hij heeft gisteren gewonnen aan de streep, zegt hij ook altijd van, het was heel lastig en dergelijke meer. Als je dan naar zijn gezicht kijkt, dan denk je, nee, het is niet echt lastig.
0: Maar ondertussen rijdt hij al wel in het geel, sinds gisteren. En wat is nu de bedoeling? Toch niet dat hij 3 weken in het geel gaat rijden?
1: Nee, want vandaag denk ik dat de gele trui weggeschonken zal worden aan een aantal jongens. We hebben 34 vluchters, daar staan er 2 bij.
0: Moet hij dan zijn best doen om die weg te schenken? Om
1: een beetje wel. Ze krijgen een goedkeuring eigenlijk. Hè. Ja. Dus er proberen renners weg te rijden en dan wordt er gekeken wie zit daarbij. Het mag niet iemand zijn die te dicht staat of die een gevaar is om eventueel de Tour te winnen. Maar renners die dichtbij staan en geen gevaar zijn, die krijgen dan de zegen, dan gaan ze niet achterrijden.
0: Wie kan het zijn vandaag? Er zijn wel wat Belgen die mee in de ontsnapping zaten.
1: Als we kijken naar de etappenzegen, dan zijn er wel een aantal Belgen mee. Ik denk dat we er 6 hebben bij de 34 koplopers die nu wel wat uit elkaar liggen. Vlad van Mechelen, Jasper Stuyven, Ramses de Bruyne, Quinten Hermans, Van Moer en Plankaert.
0: Oké, en die kunnen nog allemaal het geel pakken?
1: Nee, die kunnen de etappe winnen. Voor het geel is het een Noor, Torsten Traijn en dan Sean Quinn.
0: Ah ja, en die Lennart?
1: Lennart van Eetveld heeft een rustig dagje. Die heeft gisteren zijn best gedaan. Dat is even...
0: Die stond in de top 10 ook.
1: Maar we hebben heel wat Belgen. Dat is wel leuk om te zien in die kopgroep. En ze maken wel kans om die etappe te winnen.
0: Maar er zijn er ook veel, hè, zei je daarnet. Er zijn veel Belgen die...
1: Ja, we zijn met 31 Belgen. Het is voor het eerst sinds mensheugenis dat er meer Belgen dan Fransen zijn. En we zijn ook de meest vertegenwoordigde nationaliteit in de Tour. Dus we doen het niet alleen goed op het WK voetbal, maar ook in de Ronde van Frankrijk.
0: Wat een heerlijke zomer. Heb je naar de match gekeken vandaag?
1: Ja, toch wel, inderdaad. Ik heb een beetje kunnen uitslapen. Heb jij gekeken?
0: Ja. Ik heb ook wat kunnen uitslapen. Ja,
1: het was heerlijk toch, hè?
0: Oh, het was echt heerlijk. Ik heb ervan genoten van te zien hoe goed dat hij nog eens voetbalde. Ja.
1: Speelde dat bij jou ook mee met al het gemanoeuvreer met Trump vooraf? Dat je zo extra het gevoel had van goed dat we die Amerikanen toch eens op hun plaats gezet hebben.
0: Dat is zeker. Absoluut.
1: De kleine Belgen, hè, zo dachten ze het een beetje.
0: Ja. En vooral ook dat je had zo het gevoel dat heel die wereld met ons mee was. Dat iedereen mee was. Ik had eigenlijk wel een beetje te doen met die Amerikaanse spits. Maar blijkbaar is onze coach er nog naartoe gegaan. En heeft hij gezegd, het is uw schuld niet. Je hebt
1: die arme jongen, die was aan een goed WK bezig, maar had een heel slechte wedstrijd. Ik denk dat dat ook te veel op hem gewogen heeft
0: in
1: allemaal.
0: Die mediastorm terechtkomen, eigenlijk niet willen. Ja.
1: Nee.
0: Alright, voor wie gaat de rit zeggen, Michael?
1: Ik vrees een beetje voor het duo met Spedersen, Vacek van Trek. Maar chauvinistisch zijn, Ramses de Bruyne, jonge gast uit Rollegem. Kom aan, Ramses.
0: We houden het in de gaten. Michael, morgen misschien via de telefoon. Maar,
1: ik denk het, ja.
0: Dat is goed, maar we horen je elke dag. En straks in de podcast, Café Koers.
1: Ja, met
0: dankjewel.
1: Veel plezier.
2: De zomer van je leven. Nostalgie.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Della Queen van Queen. Zaterdag is het Vlaamse feestdag. De eerste van drie feestdagen die wij muzikaal vieren hier bij Nostalgie Plus. De 100 beste Vlaamse songs, welke zijn dat? Wie moet er op één? Laat van je horen. Wat denk je van deze hier bijvoorbeeld?
1: Annelies, uit Sas van Gent in Zeeland.

0: komt er best, je hebt zoveel talent.
1: Ik zou het niet erg vinden mocht deze in de Vlaamse top 100 staan. Dat hangt van jou. Stemmen we erin, alsjeblieft.
2: De zomer van je leven.
1: 1987, dat is het jaar dat vandaag centraal staat. Peter die zegt, als 17-jarige ging ik werken. Mijn leercontract in de garage kreeg de naam Wartje, omdat ik al eens sigaartjes rookte. Van een liedje van Benny Scott. Enfin, dus herinneringen aan het jaar 1987. Leuk, Peter. Dat is 39 jaar geleden. En dat is dus 39 jaar geleden dat het verdrag werd getekend dat het ons makkelijker maakte om naar Engeland te reizen. Namelijk het verdrag waarin de kanaaltunnel tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland wordt geregeld. En toen regelden ze de Brexit en nu is het weer wat moeilijker. En zo is het altijd iets. 1987. Ook de topjaren van MTV natuurlijk. De Italiaanse Spagna, Ivana Spagna, dat waren jaren waarin zij helemaal floreerde op MTV met een opvallende opgetoupeerde haarlook. Een dikke vette disco-hit. Call me Spagna.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Solden bij Zalando.
3: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Tijden, slechte tijden. Ken je dat nog op de Nederlandse televisie? Wij gaan straks alleen voor de goede tijden. Samen met Chic.
10: Your golden years. Nostalgie plus.
9: Ruim 5 uur tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
11: Een goedemiddag. Op de NAVO-top in de Turkse stad Ankara vertelde Amerikaans president Trump opnieuw dat enkele Europese bondgenoten hem bijzonder ontgoochelen.

0: Hij sprak expliciet over Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië. En Trump herhaalde dat de NAVO-landen hem te weinig steunen in het Amerikaans-Israëlisch offensief tegen Iran. Zijn kritiek komt ongelegen, want deze NAVO-top moet de eensgezindheid van alle lidstaten opnieuw wat beter in de verf zetten. En de Amerikaanse president die daagde ook uit in de kwestie Groenland. Verenigde Staten moeten die regio controleren en niet Denemarken, zei Trump. De Britse prins Harry heeft zijn privacyzaak bij het Hoge Rechtshof verloren tegen de uitgevers van de Daily Mail en Mail on Sunday. Harry beschuldigde de tabloidkranten ervan, samen met onder meer zanger Elton John, dat ze een telefoongesprek afluisterden en voicemailberichten onderschepten om artikels te schrijven. Maar de krantenuitgevers ontkenden dat altijd resoluut en het Hoge Rechtshof geeft hen nu gelijk. Daily Mail en Mail on Sunday noemen de uitspraak een geweldige overwinning. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat bij de vrouwen de Amerikaanse Coco Gauff in de halve finales. Ze versloeg vanmiddag in haar kwart haar landgenote Jessica Pegula in 3 sets, 4-6, 6-3 en 6-3. Het is de eerste keer dat Amerikaanse Gauff de laatste 4 bereikt op Wimbledon. Bij de US Open 3 jaar geleden en Roland Garros vorig jaar won ze al 2 Grand Slam titels. En bij de mannen plaatste de Italiaan Jannik Sinner zich zo pas voor die halve finales. In zijn kwart versloeg het nummer 1 van de wereld, de Duitser Struff. Niet zo Struff, ging in 3 sets, 7-5, 7-6 en 6-3. Vanavond en vannacht brede opklaringen, minima tussen 13 en 19 graden. Morgen schijnt de zon aan zee, op andere plaatsen is er meer bewolking. Maar in de namiddag morgen is het overal zonnig en tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon opnieuw, maxima van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook tijdens het weekend domineert de zon bij tropische maxima richting 30, 33 graden.
1: Wauw. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je een half uur van Zemst tot Rumst. Op de R1 Antwerpen-Gent 23 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen 20 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E403 Doornik-Kortrijk een kwartier van Templuiven tot Estampouy. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. E313 Ranst-Antwerpen 13 minuten van Ranst tot Borgerhout. N16 Willem Broek-Mechelen, 10 minuten van de Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord, Brusselse buitering. Ook 10 minuten van Grimbergen tot Jette, A12 Boom-Antwerpen, 10 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. En op de R4 Gent-Merelbeke-Zelzaten, daar verlies je 10 minuten ook van de Brugse Vaart tot Wippelhem.
2: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

dat zijn het zeker. Good times in het voetbal. Buiten en in de Tour ook, want de Belgen zijn daar ook goed bezig. Over de volgende song werd lang gefluisterd dat Jimmy Page van Led Zeppelin de gitaarsolo speelde, maar de broers Davis hebben dat altijd in alle toonaarden ontkend. The Kings, All Day and All of the Night.

0: zelf dit een tof nummer vinden van Pussycat, deze Mississippi. En terwijl ze in de Tour aan de laatste 20 lodenzware kilometers in een verschrikkelijke hitte bezig zijn, met nog altijd een landgenoot van ons bij de kopgroep, Ramses de Bruyne van Alpecin Premier Tech, gaan wij stilletjes aan naar een dancing queen. Een song over een dancing queen. Wat zou dat toch kunnen zijn?
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
3: Lotto is op zoek naar handen.
4: Wat?
3: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
4: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
4: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: dromen van dit nummer.
1: Jazeker, dat kunnen we. Maar misstaat het? Het misstaat nooit. Deze Dancing Queen van ABBA. En hier is Sam Cooke met dat

0: De Franse top 100.
1: Nu zaterdag, de Vlaamse feestdag, gaan we vieren met de 100 beste Vlaamse nummers door jou gekozen. En de eerstvolgende is dan zo'n beetje onze officieuze feestdag ook bij ons. Maar ja, de 14 juillet, dat is een goede reden om een hele dag naar Franse muziek te luisteren. En die reden, die nemen wij hier bij Nostalgie Plus aan met beide polletjes. Met andere woorden, volgende week dinsdag op 14 juli de top 100 van de beste Franse liedjes die jij moet kiezen. Hè. Zo simpel is dat. Ga voor al die tops, zet u daar eens aan en kies wat jij wil dat erin staat. Ook voor die 14 juillet. En wat mij betreft mogen alle Joe Dassins daarin staan. Dat misstaat niet. En zeker, ça va pas changer le monde.
2: C'est drôle.

0: Geen purple rain, geen blauwe rain, geen roze regen, niks te regen. Zo droog als een ketter is het buiten. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je een half uur. Van Zemst tot Rumst op de R1 Antwerpen-Gent. 25 minuten verlies van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland. 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E403 Doornik-Kortrijk. Een kwartier van Templeuven tot Estampuy. Op de N16 Willebroek-Mechelen. 10 minuten van de Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord. Brusselse Buitering. 10 minuten van Strombeek-Bever tot Zellik. En op de A12 Bergen op Zoom, Antwerpen, ook 10 minuten van Leugenberg tot Antwerpen-Noord.
1: De zomer van je leven.

Waardelijke hooray, hooray voor Rod Stewart. Een beetje last van zijn gezondheid, luchtweginfecties. Maar ondanks dat heeft hij blijkbaar in Las Vegas extra shows toegevoegd in augustus. De fans zullen content zijn, want ik denk dat het daar altijd bijna uitverkocht is.

0: dat al 1 miljoen keer gehoord hebben, dit nummer, vind ik dat drummetje, dat trommeltje zo, nog altijd, hier is het, nog altijd even tof. Hè. Do you think I'm sexy, Rod Stewart? Ja, zo meteen een drankje drinken in de Copacabana met Barry Manilow. Gezellig?
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs?
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans?
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen... Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

de Tour zijn de renners aangekomen in Foix. De rit is gewonnen door Mats Pedersen en onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het is mooi vijfde geworden, zeer mooi. En het geel is voor een Noor ook. Thorstein Traan. Die Noren die zijn ook goed op dreef, heb ik zo de indruk. Dus weer een zeer warme rit. Die gaan een beetje mogen drinken, die gasten daar. Deze song hier is zo'n song die mij altijd een klein beetje opjaagt. Wat voor de bandleden misschien ook gold. Want kort na de opnames gingen ze in een sportwagen over kop. Overleefden allemaal zonder kleerscheuren. En plots werd dit prima promo voor de single.

0: Wilde jongens, denk ik. De jongens van de Spencer Davis Group en Keep On Running.
1: De zomer van je leven.
0: Ken je hem nog? Carl Lewis. Ondertussen is hij 65 jaar. 9 keer Olympisch goud. 8 keer WK-goud. In het atletiek natuurlijk. Vooral de sprintnummers en het verspringen. Maar in 1987, het jaar van vandaag, werd hij op het WK in Rome geklopt door een Canadees. Ben Johnson, die een jaar later van zijn troon stuikte door een groot dopingschandaal. En in Amerika schrijft een andere Canadees een song over zijn tocht door de Amerikaanse steppen, allez, of toch vlakte, op weg naar een sjamaan. En toen bedacht hij dit hier, Wild Horses, Gino van

The Wild Horses van Gino Vanelli. Over het nieuws van 6 uur zie ik muziek staan van Gilbert O'Sullivan en Rigueira no Tengo Dinero. Dat is nog eens leuk. Smakelijk eten iedereen en een fijne avond toegewenst met Nostalgie Plus.

0: schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.

Een goeie avond. De Deen Mats Pedersen wint 4e rit in de Tour de France. De renner van Lidl Trek die sprintte in Foix-au-Pas sneller dan zijn medevluchters. Onze landgenoot Ramses de Bruyne die eindigde knap 5e. De Noor Thorstein Traan neemt de gele leiderstrui over van de Sloveen Tadej Pogacar. En op het Grand Slam tennis toernooi van Wimbledon staat bij de vrouwen de Amerikaanse Coco Gauff in de halve finale. Ze versloeg vanmiddag haar landgenote Jessica Pegula in 3 sets. 4-6 en 2 keer 6-3. Het is de eerste keer dat Amerikaanse Gauff de laatste 4 bereikt op Wimbledon. Met de US Open 3 jaar geleden en Roland Garros vorig jaar won ze al 2 Grand Slam titels. En bij de mannen plaatste de Italiaan Yannick Sinner zich voor de halve finales. In zijn kwart versloeg het nummer 1 van de wereld de Duitse Struff in 3 sets. 7-5, 7-6 en 6-3. En in Groot-Brittannië neemt de leider van Reform UK, Nigel Farage, ontslag als parlementslid. Zo kunnen kiezers zich uitspreken over zijn gedrag. Want Farage ligt onder vuur, omdat hij giften niet aangaf bij de Britse fiscus. De anti-Europese politicus zegt dat hij niets verkeerd deed en dat zijn tegenstanders zijn politiek monddood willen maken door fraude te suggereren. Reform UK is sinds de verkiezing in mei de grootste partij van Groot-Brittannië. Farage treedt terug als parlementslid, maar hij is wel opnieuw kandidaat bij tussentijdse verkiezingen en hoopt dat de mensen hem massaal zullen steunen. Vanavond en vannacht brede opklaringen, minimaal tussen 13 en 19 graden. Morgen schijnt de zon eerst aan zee, op andere plaatsen is er meer bewolking. Maar in de namiddag is het overal zonnig en tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon, maximaal van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook tijdens het weekend domineert de zon bij tropische maxima richting 30, 33 graden.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
8: Zit-idee. Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
9: Zit-idee.
8: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar...
9: Zit-idee.
8: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
9: Zit-idee.
8: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s. Yo!

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. Twee mango's voor maar 2 euro.
4: Twee mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makrie.be. Nu solde bij Makrie. Thank you.

Goedenavond. Bij bierbrouwerij AB InBev blijft het personeel staken. Het overleg tussen directie en vakbonden zit muurvast. Betekent dat de Vlaamse distributiecentra van AB InBev morgen dicht blijven. Bij de bierbrouwer draait het sociale conflict rond een verhoogde werkdruk na een logistieke reorganisatie. En de vakbonden vragen daarom extra personeel. Als je dit weekend op vakantie vertrekt naar bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje, besef dat je niet alleen zal zijn. De Vlaamse Automobilistenbond, VAB, verwacht heel druk verkeer op de Europese snelwegen, op de routes naar Lyon, de Provence, Middellandse Zee en rond Parijs. VAB waarschuwt ook voor bosbranden in Zuid-Frankrijk, vooral in de buurt van Perpignan, dicht bij de Spaanse grens. Ook in Duitsland wordt het druk dit weekend, richting Beieren, Oostenrijk, Italië en Kroatië. Veel vertragingen door talrijke wegenwerken. In Zwitserland kan je traditioneel lang moeten wachten aan de Gotthardtunnel. En de Deen Mats Pedersen wint de vierde rit in de Tour de France. De renner van Lidl Trek sprintte in Foix sneller dan zijn medevluchters. Amerikaan Simmons eindigde tweede, Spanjaard Pierre na derde. Onze landgenoot Ramses de Bruyne van Alpecin Premier Tech eindigde knap vijfde in een rit met vier beklimmingen en moordende hitte. De Noor Torstein Draan neemt de gele leiderstrui over van de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht brede opklaringen, minimaal tussen 13 en 19 graden. Morgen schijnt de zon aan zee, op andere plaatsen is meer bewolking. Maar in de namiddag is het overal zonnig, tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon, maximaal van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook tijdens het weekend domineert de zon bij tropische maxima richting 33 graden.

0: dag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

Aldi zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Debamubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Debamubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Debamubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debamubelen.be. Nu zomersolde.

tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. City Day. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar City Day. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitIdee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitIdee. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

Your